0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

0: check this anymore.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Ook vrijdagmiddag is in bijna heel Nederland onweer mogelijk. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten het land in de avond. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Chipconcern Nvidia heeft in één dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. De leggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Ook vrijdagmiddag is in bijna heel Nederland onweer mogelijk. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten het land in de avond. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Chipconcern Nvidia heeft in één dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. De leggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Ook vrijdagmiddag is in bijna heel Nederland onweer mogelijk. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten het land in de avond. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Chipconcern Nvidia heeft in één dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. De leggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel Vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Ook vrijdagmiddag is in bijna heel Nederland onweer mogelijk. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten het land in de avond. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Chipconcern Nvidia heeft in 1 dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. Beleggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel Vierlandenoverleg. Minister van Justitie Sjalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Ook vrijdagmiddag is in bijna heel Nederland onweer mogelijk. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten het land in de avond. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Chipconcern Nvidia heeft in één dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. Beleggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel vierlandenoverleg. Minister van Justitie Sjalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder, water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Ook vrijdagmiddag is in bijna heel Nederland onweer mogelijk. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten het land in de avond. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Chipconcern Nvidia heeft in één dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. Beleggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

2026. Voor 10 uur weten we wie er vandoor gaat met het gloednieuwe bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Wie van de 8 dagwinnaars gaat extra uitgeslapen wakker worden op die boxspring? Je hoort het vanochtend in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Belangenvereniging Kasia wil dat Curaçao nieuwe grote toeristische projecten pas toestaat als het eiland de groei aan kan. Dat zei bestuurslid Hans Pleij gisteren tijdens een vergadering in de Staten. Volgens Kasia moet er eerst genoeg capaciteit zijn voor water, elektriciteit, wegen en afval. Ook wil de vereniging strengere regels voor belastingvoordelen en illegale accommodaties. Op Aruba is woensdagochtend een 20-jarige man neergeschoten voor zijn woning aan de Mandolinestraat. De politie kreeg rond 3 uur 's nachts een melding. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel. De technische recherche onderzoekt de schietpartij. Getuigen kunnen anoniem bellen met tiplijn 11.141. Dan nog internationaal nieuws. De voormalige Bosnisch-Servische opperbevelhebber Ratko Mladic is overleden. Zijn advocaat en een functionaris van de Verenigde Naties hebben dat bevestigd. Mladic was 84 jaar en verkeerde al langer in slechte gezondheid. Hij zat in Scheveningen een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Nvidia was donderdag een grote winnaar op de beurs in New York. Het aandeel steeg ongeveer 7%. Dat voegde bij de beurswaarde van meer dan 5 biljoen dollar ongeveer 350 miljard dollar toe. Het bedrijf boekte meer omzet en winst dan verwacht. Verpakt verwacht dat dit jaar 77% tot 81% van de statiegeldflessen wordt ingezameld. Voor blikjes ligt de prognose op 85% tot 89%, tegen een wettelijke doelstelling van 90%. Ook vorig jaar werden de inzamelnormen niet gehaald. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten uit het eerste halfjaar. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevin. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatrevin.
4: Exacte man.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Jeremy Kesseler.
8: Samen lekker vroeg op live in het MB bedden en slapen.
9: Paradise FM. Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
6: De Paradise FM ochtendshow.
8: The most beautiful girl in the world, hier is Prince.

vanochtend uitgeslapen wakker werd. Maar als ik kijk hier om me heen waar ik nu sta, dan was dit eigenlijk de uitgelezen plek om uitgeslapen wakker te worden. Fantastisch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fantastische bedden. MW Bedden en Slapen, daar staan we vandaag. Goedemorgen, bon dia! Want de show is begonnen. Het is 14 over 6. Jeremy hier. Nelly ook paraat. Even gewoon even test, test. Nelly is ook wakker, toch? Ja, Nelly, hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, ja, ze is er. Kijk, fantastisch. Het is een bijzondere gewaarwording, een bijzondere uitzending vandaag. Want we zijn live voor de finale van de Schatkistjacht 2026. Nou, daar gaan we dadelijk uitgebreid bij stilstaan. We behandelen natuurlijk ook gewoon het nieuws zoals je van ons gewend bent. We nemen je mee door de ochtend heen met de beste muziek ooit gemaakt. Maar ja, het draait vandaag wel om dat bed ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen dus. Er komen straks 8 dagdeelnemers hier naartoe en die gaan 2 rondes spelen. Meer gaat er later uitgelegd worden en 1 van die 8 dagwinnaars gaat er vandoor met dat bed en die zie ik hier opgesteld staan. Het leuke is, daar gaan we straks vast even over hebben ook met een van de eigenaren. Ja, dat bed heeft ook een naam. Waarom heeft een bed een naam? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Nou, ik denk dat we dat straks allemaal gaan horen. Hey, goed dat je weer bij bent hier bij Paradise FM. Met het laatste nieuws wat mij vannacht in ieder geval opviel. Ja, het is een beetje kommer en kwel vanochtend. Daar komen we helaas niet omheen. En dat begint met het Rode Kruis. Het waarschuwt voor de situatie in Nepal en Tibet. Want gebieden zijn afgesloten. Elektriciteit en telefoonverbindingen uitgevallen. En het water blijft daar stijgen. Vooral bij de rivier de Trishuli wordt een nieuwe vloedgolf gevreesd. De overstromingen vielen deze week. Honderden doden, wegen en bruggen die zijn verwoest. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE stelt 6000 stroomschokhandschoenen voor bijna 15 miljoen dollar beschikbaar. Die hebben ze inmiddels besteld. Met 1 druk op de knop kunnen ze een schok van 250 volt geven als iemand niet luistert. En in Wenen is op klaarlichte dag een diamanten halsketting gestolen uit een museum. 2 mannen sloegen de vitrine in en gingen er vandoor met een ketting van 673 diamanten en meer dan 200 karaat die ooit toebehoorden aan de Egyptische koning Nazli. En in 2015 nog, komt hij aan, 4,3 miljoen dollar waard was. En daar gaat dat ik minder verdienen.

0: Finale dag. Ja, finale dag van de week voor jou ook. Einde van de werkweek, vrijdag. Misschien toch morgen nog even opkomen draven. Gaat helemaal goed komen. En vandaag nemen we je mee in een bijzondere finale dag. Hier op locatie staan we. Het is nu nog heerlijk rustig, maar straks dan is iedereen hier uitgeslapen wakker om het eindspel van de Schatkistjacht 2026 mee te gaan spelen. En Nelly en ik zijn hier. Zometeen praat u bij over het laatste nieuws. De dagelijkse gang van zaken proberen we in stand te houden. Maar ja, het wordt straks wel één groot feest hier, hoor.
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Daar gaan we voor zorgen. Maar stel je eerst eens even voor op deze vrijdagochtend, lekker onbezorgd, de volgende situatie. Hè? Dat jouw collega geen idee heeft dat iedereen inmiddels weet wanneer hij officieel klaar is met werken. Ook al beweert hij zelf nog dat hij nog wel even bezig is. Het begint met een iets diepere zucht. Daarna wordt de bureaustoel achterover gezet. En ineens wordt iedere handeling een stuk langzamer uitgevoerd. De laatste mail krijgt extra aandacht. De computer wordt opvallend zorgvuldig afgesloten. En ondertussen kijkt hij al een paar keer richting die deur. Nou, wij zeggen niets, we laten hem in zijn eigen afsluitingsceremonie. Die wordt helemaal uitgevoerd tot in detail. Want zodra die stoel achterover gaat, weet iedereen, het weekend is begonnen.
1: Begin je dag

0: Lekker wakker worden met Paradise om 6:30 en James Morrison.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: Dat is het vandaag. Het is de finale dag. We zijn live op locatie. In een beddenzaak. En een hele mooie beddenzaak met fantastisch lekkere zachte bedden, zie ik. Heel mooi opgemaakt. Hier hebben wij ook onze promo opgenomen, hè Nelly, een tijdje geleden. Toen wij begonnen met samenwerken, hebben we hier samen in één bed gelegen. Bijzondere gewaarwording ook voor een nieuwe werkkoppel samen, ook om dat meteen te doen, toch? Ja?
2: Ik vergeet die hele middag nooit meer.
0: Nee, want dat bed lag zo lekker inderdaad. Ja, fantastisch. En mee bedden en slapen, daar staan we. We gaan vandaag een bed van hun weggeven. Ter waarde van 5000 gulden komen straks 8 deelnemers hier naartoe. Ja, we gaan het spelen vandaag. We nemen jou als luisteraar daarin mee. Hoe dat allemaal gaat, maar ook het laatste nieuws komt eraan. En de beste muziek ooit gemaakt natuurlijk.
1: Het is de finale dag van de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht 2026. Voor 10 uur weten we wie er vandoor gaat met het gloednieuwe bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Wie van de 8 dagwinnaars gaat extra uitgeslapen wakker worden op die boxspring? Je hoort het vanochtend in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.

0: daar is het inmiddels 6:54 geworden. Bon dia en goedemorgen. Nelly Rossa is hier met het laatste nieuws voor je.
1: Bon dia. Gepensioneerden van het APC krijgen er 0,5% bij. Het pensioenfonds kent een deel van de eerder gemixte indexatie alsnog toe met terugwerkende kracht tot 1 januari. Dankzij een gestegen dekkingsgraad is hier weer financiële ruimte voor. De verhoging en de nabetaling worden in november verwerkt. En de politie heeft een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van fraude bij een casino in Otrobanda. De oplichting vond plaats op 11 augustus. De vrouw zit voorlopig vast in afwachting van het verdere onderzoek. En internationaal nieuws, want hoog in de Chileense woestijn leggen wetenschappers de laatste hand aan een astronomische monster, de Extremely Large Telescope. Met een gigantische spiegel van 39 meter doorsnede maakt deze een megatelescoop beelden die 16 keer scherper zijn dan die van de ruimtetelescoop Hubble. Het doel? De verste uitzoeken van het universum ontrafelen en de atmosferen van vreemde werelden doorgronden. Daarmee komt de mensheid wellicht dichterbij dan ooit bij het verlossende antwoord op die ene vraag.
0: Ja, ja.
1: Zijn we alleen in de wereld?
0: Nee.
1: Of in het heelal moet ik eigenlijk zeggen. Zijn we alleen in het heelal?
0: Dat kan niet, Nelly. Kom op. Dat kan niet gewoon.
1: Nou, dat gaat deze...
0: Nee, dat snap ik.
1: Extremely large telescope.
0: Ja.
1: Daar gaat het uit blijken.
0: Wauw, 16 keer scherper dan de Hubble.
1: Mm-hmm.
0: En dat doen ze daar eventjes. Is dit meer gewoon om de mensheid iets te brengen? Of meer een prestigeproject, denk je?
1: Ik denk, als je dit kan, dan wil je dit ook wel onderzoeken, toch? Als je de middelen hebt en het kopje ervoor.
0: Nou, ik zou het wel willen weten, hoor, of we alleen zijn of niet. Ik denk dat het niet anders kan, dat er veel meer is. Hè? Want we zijn maar zo'n... Het hele heelal is zo groot, de hele melkweg hier is... Er zijn zoveel sterrenstelsels. Ik kijk best wel wat documentaires hierover. Hier kunnen wij uren over praten namelijk. We kunnen echt in de diepte gaan, ook met de zwarte gaten. Welke rollen die spelen, hoe planeten elkaar opeten en hoe dat allemaal werkt. Maar ja, daar moet... Er moeten meer aardes geweest zijn. Sowieso.
1: Ja, ik laat het allemaal over aan de wetenschappers.
0: Ja. Dus, misschien een beetje veel voor zo vroeg, hè? Ook om zo diep te gaan. Dit programma.

0: Je dag begint toch altijd beter, hè, met vrolijke muziek op Paradise FM. Tracy Ullman en Breakaway. Een bijzondere dag. Het is de finale dag van de schatkistjacht. 8 deelnemers komen hier straks naartoe. Denise Lobo, Jonathan Williams, Angela Lieverse. We hebben Jeroen van der Veen, Wilfriedo Bilbao, Katie Vink-Werdekker, Romy Kuiper en Michael Phillips. Dat wordt wat. Die mogen hier straks gezellig een feestje gaan vieren. En waar is hier bij MW Bedden en Slapen? Want we staan live op locatie deze ochtend. Het is nog rustig, hè? De bedden liggen er mooi bij. Maar dat gaat straks wel anders zijn.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: We praten natuurlijk bij over wat er gebeurt en reilt en zeilt op mooie douche Gossauen in de wereld. En Nelly, de kranten schrijven vandaag over wat?
2: Verschillende dingen, maar ik begin eerst even met leuk nieuws. Want Curaçao krijgt vanaf januari volgend jaar een directe luchtverbinding met Argentinië. Aerolíneas Argentinas gaat dus vanaf 2 januari 4 keer per week op Curaçao vliegen. En dat zijn dan 2 rechtstreekse vluchten vanuit Buenos Aires en 2 vluchten via Aruba. Nou, de nieuwe verbinding moet het toerisme, de economische samenwerking, ook de uitwisseling tussen Curaçao en Argentinië versterken. Zo liet de minister van Economische Ontwikkelingen Roderick Middelhof weten. Nou, het nieuws werd deze week bekendgemaakt op een zakelijke bijeenkomst van de luchtvaartmaatschappij in Buenos Aires. En ze hebben heel veel plannen voor dit gebied, in ieder geval voor de regio. Want in de zomer gaan ze dagelijks naar Aruba bijvoorbeeld vliegen.
0: Oh.
2: Ja, daar zien ze dus echt wel een markt in. Maar ja, daar, als ze eenmaal Curaçao hebben ontdekt, dan...
0: Ja, dat snap ik helemaal. Over Aruba trouwens gesproken, ik zie nu wel op Hato dat de vlucht uit Oranjestad 2 uur eerder vandaag aankomt. 9:50 al vanochtend, dus dat is wel even belangrijk.
2: 2 uur eerder?
0: Ja, ja, dat kan tegenwoordig, dat een vliegtuig eerder aankomt, ja.
2: Maar 2 uur?
0: Ja, zoveel, ja. Ja, ja, de wind staat goed, denk ik. Geen idee, ja. Oh, nee, je lacht, maar vliegtuigen vliegen sneller op de wind, hè?
2: Ja, maar het duurt niet eens 2 uur om naar Aruba te vliegen.
0: Nee, niet vanaf hier. Nee, dat klopt,
2: ja. Ook niet vanaf Aruba?
0: Nee, nee, maar... Ja, maar
2: Of is het een wat... Ja, laat maar.
0: Nou, maakt niet uit.
2: Oké, hogere tarieven voor benzine, diesel en stroom. Dat is natuurlijk ook gisteren bekendgemaakt. Want vanaf dinsdag 1 september gaan de tarieven voor benzine, diesel en elektriciteit omhoog. Alleen de watertarieven laten een lichte daling zien. Dieselrijders die gaan het, of dieselgebruikers die gaan het meeste betalen, want die stijgt bijna met 24 cent. Benzine wordt ongeveer 5,5 cent duurder en de rest, het water die daalt ongeveer met 2 cent. Zeg ik het goed? Ja. Verder in de kranten, wat ik zelf eigenlijk opvallend vond, was een artikel op Bonaire. Want het geldt eigenlijk ook voor Curaçao. Want de bescherming van consumenten tegen schadelijke producten is op Bonaire minder streng dan in Europees Nederland. En zeker dus ook hier. Daardoor liggen er op het eiland producten in de winkels met stoffen die in de Europese Unie verboden zijn of waarvoor daar strenge regels gelden. Nou, dit onderzoek is uitgevoerd door het Economisch Bureau Amsterdam. En daar blijkt dus uiteindelijk dus dat bijvoorbeeld in Axe en die vaatdeodorants zit de stof Liliol. En deze stof is sinds 2022 verboden in cosmetische producten in de EU. Omdat het mogelijke schadelijke effecten heeft op de voortplanting en de ontwikkeling van een ongeboren kind. Nou, het kan ook allerlei huidallergieën veroorzaken. Maar die kan je dus gewoon vinden in de supermarkt of in de drogisterij. Maar dat zit dus ook in Cantu. Nou, dat is echt voor mensen zoals ik met dit soort haar. Dus met dat krullend kroeshaar. En ook voor Just For Me, daar werd ook dus Liliol aangetroffen. En ja, kinderen gebruiken dit al in hun haar. Een ander opvallend voorbeeld is ook een ontsmettingsmiddel van Creolina. En dit product bevat dus ook een schadelijke stof dat verboden is vanwege de gezondheids- en milieurisico. En wordt zelfs als kankerverwekkend en giftig beschouwd. Nou, dat kunnen wij allemaal hier gewoon krijgen.
0: Eén, zijn dit oude voorraden die gewoon nog verkocht willen worden, want alles is geld en moet vernietigd worden?
2: Nee, want dit gaat natuurlijk niet via de EU. Dit gaat via bijvoorbeeld Amerika.
0: En al andere merken ook gewoon heel anders. Nee, omdat je Axe noemde bijvoorbeeld.
2: Ja, komt dan Axe vanuit Amerika. Dus in de Axe van jullie uit bijvoorbeeld uit Amerika koopt, zijn andere ingrediënten dan die wat op de Europese markt
0: beschikbaar
2: is.
0: Dat is al raar. Waarom
2: doen ze dat?
0: Het gaat
2: om de regelgeving.
0: Ja, en wat goedkoper geproduceerd kan worden, kan goedkoper geproduceerd worden. Dus is de winstmarge hoger.
2: In Amerika nemen ze het niet zo streng. Misschien sommigen zullen zeggen dat misschien als in de EU doorschieten, omdat je het niet in hele grote hoeveelheden tot je krijgt. Maar dat is wel een punt om naar te kijken. En ook van als we dus, in ieder geval voor Bonaire zeker, omdat het dus direct onder Nederland valt, dan zou er hier ook naar gekeken kunnen worden van of die regels van de EU dan ook voor Bonaire moeten gelden. Als je vooral kijkt naar het gezondheidsrisico.
0: Ja,
2: die er zijn.
0: Ja.
2: Ik vind het wel een heel interessant bericht.
0: Interessant, noodzakelijk ook dat je hierbij stilstaat. Want het gaat om gezondheid van mensen.
2: Ja,
0: en er wordt te veel met de gezondheid van de mensen gespeeld. Dat wil ik wel even gezegd hebben.
2: Ja, er zijn vaker claims geweest. Ook dat vrouwen dus, en ook helaas hebben gewonnen van die talpoeder.
0: Oh, dat ging daarover, ja.
2: Ja, onder andere, ja.
0: Jeetje. Hey, we slaan de kranten weer even dicht. We kijken er straks weer verder in. Hè. We zitten hier live op locatie bij MW Bedden en Slapen. Dus even kijken of een van de mensen hier van de zaak die zo vroeg de deur open heeft gedaan, een beetje wakker is dadelijk. En of we er kunnen achterhalen waarom het bed Tony heet wat we weg gaan geven. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En natuurlijk gaan we veel meer serieuze dingen vragen. Maar ook hele leuke dingen. Wat heb je straks hier een feestje te vieren?

0: en Tres op Paradise FM zijn we begonnen aan iets belangrijks vandaag.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: En die finale, zoals onze voice-over dan zegt, is vandaag live bij MW Bedden en Slapen. Marieke, trek die microfoon eens even naar je toe. Of ga staan, dat kan natuurlijk ook, hè. Het is een bijzondere dag. Je mag die microfoon ook lekker opeten, zoals we dat noemen bij de radio. Dan horen we je goed. Want je vindt het een beetje spannend allemaal, hè. Wacht even, wat zeg je? Waarom doet dat dingen niet? Wacht even. Kun je even naar die andere microfoon gaan? Denk even, dus, dat is misschien makkelijk. Kun je even omlopen? Zo, nou, die gaat het wel doen, zeker weten. Maar je zei, het vindt een beetje spannend allemaal. Het is natuurlijk vroeg, hè? Je hebt de deur van mij geopend vanochtend. Maar we staan hier in een bloedmooie zaak. Waarom zou er überhaupt spanning zijn?
2: Nou, gewoon voor de eerste keer op de radio.
0: Oh, kijk. Allereerste
2: keer zijn altijd spannend.
0: Ja. Hey, we staan hier in jullie zaak. We hebben een finale dag. Jullie werken mee aan deze actie. Jullie maken het mogelijk eigenlijk dat we dit doen. We gaan een bed weggeven, ter waarde van 5000 gulden. Een belangrijke vraag even, wat bezielt jullie?
2: Om een bed weg te geven.
0: Is toch te gek? Is toch een te gekke prijs? Die wil iedereen winnen.
2: Nou, uiteraard om de mensen gewoon lekker te laten slapen natuurlijk. En kennis te laten maken met MW Bedden en Slapen.
0: Ah, kijk. Ja, precies. Precies. Want goede nachtrust is belangrijk, hè? Hoe belangrijk is dat eigenlijk?
2: Zeker, omdat ga maar na bij jezelf. Als je een slechte nacht hebt.
0: Even iets mee in de microfoon praten.
2: Heb je slecht geslapen?
0: Ja.
2: Dan kom je slechte dag door. Dus dat zeggen ze ook. De nacht bepaalt je dag. Dus heb je een goede nachtrust, dan kom je beter en energieker je dag door.
0: Ja, precies. Ja, en dit bed, dat staat hier, wat wij gaan weggeven straks. Er gaan 8 dagfinalisten hier naartoe komen. Die gaan het finale spel spelen. Daar liggen kussens op met een tackle erop afgebeeld. Een hele mooie streepjeskleding. Dat heeft iets te maken...

0: De naam van het bed toch? Want de mensen gaan strijden op het bed. Dat heet Tony.
1: Ja, en het bed is genoemd naar mijn tackle, Tony.
0: Wat leuk. Het is hartstikke lief natuurlijk.
1: Ja, best.
0: Doe je dat vaker? Bedden een naam geven, is dat belangrijk?
1: Jazeker, want als wij dus een bed verkopen, dan moeten de mensen weten welk bed ze hebben gekocht. En ook als wij het bed bestellen bij de leverancier, dan moeten wij natuurlijk een naam geven.
0: Oh ja.
1: Dus dan komt het juiste bed komt aan op het eiland.
0: Ja, precies. Ja. En die bedden die worden doorgaans gemaakt in Nederland, begreep ik
1: ja,
0: ook.
1: Nederland en Zweden.
0: En heel veel handwerk.
1: Alleen maar handwerk.
0: Ja, dat moet je nagaan. Dus dat kan niet anders zijn dan dat je goede kwaliteit krijgt.
1: Ja, absoluut.
0: Gaat liggen. Ja. Oké. Wat moeten we nog meer weten van bedden en slapen en van jullie tot nu toe? Want straks gaan we natuurlijk nog veel meer praten. En de kandidaten komen hier naartoe. We gaan een feestje vieren. Ik ben alleen één ding vergeten. Confetti kanon.
1: Oh.
0: En misschien ben je er eigenlijk wel heel erg blij mee.
1: Nee, daar ben ik heel blij mee.
0: Er is op dit moment nog één dingetje wat we echt moeten weten op deze ochtend, voordat we straks aan die finale beginnen. En wat kunnen mensen hier verwachten? Of überhaupt bedden slapen? Wat popt er nou zo in je op dat je denkt van, nou, het is 5 voor 7, vrijdagochtend voor het weekend. Dit wil ik even kwijt.
1: Frisse, uitgeslapen mensen staan hier.
0: Oh, die staan hier?
1: Ja, die staan
0: doe
1: hier.
0: Doe je ons?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we allemaal lekker hebben geslapen. Een beetje kort afgelopen dag. Maar,
0: Oké. Nou, die energie houden we erin. Helemaal goed. We zijn live bij MB Bedden en Slapen. Marieke, dank je wel. Jullie gaan straks ook natuurlijk... Jullie zijn hier aanwezig om de dagwinnaars te ontvangen en te begeleiden. En alles in de puntjes te regelen. Wat betreft ook de afhandeling van het bed natuurlijk. Hè, de bezorging, want er zitten allemaal bij.
1: Ja, zeker.
0: Wat is een boxspring, nog eventjes?
1: Het is een boxspringbed. En... Dus de winnares of de winnaar, zeg maar, kan hem ook bestellen. Helemaal in de kleur zoals
0: Oh, ik kan nog een beetje custom zelfs. Met een toppertje erbij. Ja, fantastisch. Wauw. Nou, straks dus meer over de finale. Want we staan live op locatie. Dat bed van 5000 gulden gaat eruit. Dat wordt spannend. Ik kan niet wachten. Ik ben benieuwd hoe die mensen dat hier straks vinden allemaal. Laatste nieuws met Nelly hoor je dadelijk. We hebben natuurlijk ook nog de beste muziek ooit gemaakt. Van Celia Cruz, Robbie Williams, maar een paar om te noemen. Maar ook David Bowie en Mick Jagger.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. Des

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.

0: We zijn lekker op tijd. Het is een halve minuut voor 7 uur. Weet je ook waar je aan toe bent op dit moment? Nou, sowieso aan het laatste nieuws. En dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
1: Bon dia. De Noorse koning Harald is vanochtend op 89-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis in Oslo. De vorst zat meer dan 35 jaar op de troon en was de oudste regerende koning van Europa. Zijn zoon Haakon volgt hem op als koning Haakon de 8e. Vanuit de hele wereld stromen de reacties binnen. Onder meer de Nederlandse koning Willem-Alexander, de Britse koning Charles en NAVO-baas Mark Rutte roemen Harald om zijn plichtsbesef, warmte en grote betrokkenheid bij zijn volk en de krijgsmacht. In Noorwegen worden komende dagen op meerdere momenten afscheid genomen van de geliefde koning. En het Nederlandse kabinet worstelt met het afronden van de Prinsjesdagstukken door verdeeldheid over een bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid. De partij Pro verzet zich tegen de korting op uitkeringen voor ouderen, werklozen en zieken. D66 en CDA willen de bezuinigingen voorlopig parkeren om Pro aan boord te krijgen. De VVD ligt echter dwars. Zij zijn bang dat deze knieval naar links de relatie met rechtse partijen verstoort. En lokaal nieuws, gepensioneerden van het APC krijgen er 0,5% bij. Het pensioenfonds kent een deel van de eerder gemiste indexatie alsnog toe met terugwerkende kracht tot 1 januari. Dankzij een gestegen dekkingsgraad van net boven de 115% is hier weer financiële ruimte voor. De verhoging en de nabetaling worden in november verwerkt. En de politie heeft een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van fraude bij een casino in Otrobanda. De oplichting vond plaats op 11 augustus. De vrouw zit voorlopig vast in afwachting van het verdere onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: De vertragingen die beginnen te ontstaan op de wegen op het eiland. Ik noem die van 10 minuten lang. Op dit moment is dat er eentje van 17 minuten op de Caminde Duvetboy Nicolina richting de Krakkersbaaiweg. Natuurlijk. Aansluiten maar en verder lekker doorrijden nog. 3-4 minuutjes en dan kom je mooi op je bestemming aan.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Het is de finale dag van de schatkisjacht. Hoe spannend is dat, zeg?
4: Paradise FM. Hi, Anton hier.

0: La vida y un carnaval hier bij Paradise.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: Die wordt vandaag gespeeld. Het is vrijdag 28 augustus 2026. We hebben de hele week gewerkt aan het werven van dagwinnaars. Met veel plezier heb ik mijn collega's Nadine en Marissa naar locatie mogen sturen om koffiemokken van de ochtendshow te verstoppen. En vele luisteraars zijn naar die locaties gegaan op basis van hints. En daar hebben we 8 dagwinnaars van gekregen, uitgekregen. En die komen hier naartoe zometeen. Die gaan we spreken. We praten hierbij over het laatste nieuws. We gaan natuurlijk even de bedden testen, hoe ze liggen. Ik weet niet of we daarna nog terugkomen in de uitzending. Dat is wat anders. Maar de koffie is binnen. Heerlijk. De ochtendshow is in volle gang op deze lekkere vrijdag. En wij begeleiden jou natuurlijk ook zo langzaam aan het weekend in. Dat is belangrijk, hè? Als ik even kijk naar wat er in het nieuws is vanochtend en wat ik heb meegekregen, dan is het, ja, ik kan er niet anders van maken dan dat het eigenlijk is. Het is een beetje kommer en kwel op deze vrijdagochtend. Met name wat er in Nepal is gebeurd, hè. Het Rode Kruis waarschuwt daar voor de situatie. Ook in Tibet. Gebieden zijn afgesloten, elektriciteit en telefoon, verbindingen zijn uitgevallen en het water blijft stijgen. En vooral bij de rivier de Trishuli wordt een nieuwe vloedgolf gevreesd. Door die overstromingen vielen deze week honderden doden wegen en bruggen. Die zijn allemaal verwoest. Ja, en dan het overlijden van koning Harald, de Noorse koning. Die is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Oslo. En koninklijke families, ja, die uiten nu hun verdriet. Nou, vervelend. Toch weer zo'n beslag krijgt vandaag. Maar dus wel op de finale dag. Gelukkig zijn er ook mooie momenten die we vandaag met jou mogen vieren. En dat doen we dus met die Schatkistjacht. De beste muziek ooit gemaakt van Jack Johnson. En David Bowie en Mick Jagger komt.

0: Bij Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing komen we er steeds dichterbij.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: Want we zijn live op locatie met de ochtendshow vandaag. Jeremy en Nelly hier. Leuk dat je erbij bent. Het is 7:59. We zijn live bij MW Bedden en Slapen. De koffie is goed. De host is echt fantastisch. Jeroen, dank je wel daarvoor.
2: Graag gedaan. Van harte welkom.
0: En ik heb jou hier staan nadat we eerder vanochtend Marieke hebben gesproken. Hè? Jullie draaien hier de zaak. Doen dat ook in Nederland overigens. En ik vroeg me eigenlijk even iets af. Ik denk, ik trek jou gewoon even voor de microfoon. Daar heeft de luisteraar ook wat aan, denk ik. De dringende vraag die ik heb.
2: Nou, kom op. Welke vraag wil je stellen?
0: Ik ben een leek, wat bedden betreft. En ik vind het belangrijk om goed te slapen. Waarom slaap ik nou zo goed op een bed die technisch beter in elkaar zit dan een wat goedkoper bed?
2: Ik denk ook een beetje heel veel mensen denken nog steeds dat een bed hard moet zijn om gezond te slapen. Dat is een mythe die al heel lang bestaat. Ja. Harde bedden is gezond. Maar dat is helemaal niet waar. Een hard bed ligt eigenlijk helemaal niet lekker. Wat wij veel verkopen zijn bedden die juist een beetje zachter zijn. Die hebben dan als doel dat je met je schouder lekker weg kan zakken, dat je met je heupen een beetje kwijt kan in het bed. Daardoor krijg je een betere bloedcirculatie. Daardoor kan je lijf meer ontspannen. Je spieren kunnen ontspannen. Dat ligt veel lekker als keihard op een plank slapen. Dus dat is een heel belangrijk iets. Wij verkopen geen harde bedden. Het is allemaal een beetje soepeler.
0: Ja, de spijkerbedden doen jullie niet aan.
2: Nee, spijkerbedden doen we niet aan. En beton doen we ook
0: niet aan.
2: En dat geldt ook voor de kussens. Die moeten ook allemaal een beetje soepel zijn. Ja, en het is vaak even wennen als je een wat soepeler bed koopt. Maar als je daar eenmaal een paar nachts op geslapen hebt, dan snappen de meeste mensen wel.
0: Dan gaat een wereld voor je open.
2: Gaat een wereld voor je open.
0: Ja, precies.
2: Maar wat ook heel belangrijk is, een bed moet goed ventileren. Wij werken veel met natuurlijke materialen, zoals katoen en vlas en linnen.
0: Ik begreep ook paardenhaar.
2: Paardenhaar zit ook in bedden. Paardenhaar is heel goed voor de ventilatie, voor het afvoeren van transpiratievocht. Kijk, synthetische kleren die zitten ook niet lekker. Je draagt ook liever lekker luchtige kleding, zoals katoen of linnen. Ja. Nou, dat geldt voor je bed eigenlijk ook een beetje. Dus je wilt die warmte kwijt.
0: En wat goed.
2: En net zo belangrijk als een lekker soepel bed. Ja, goed ventilerende bedden.
0: Precies. En als mensen nou in een beddenzaak komen, hè, waar dan ook, hè, wat is het eerste waarop ze moeten letten als ze een bed gaan kopen?
2: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, dat is een brede vraag, dat snap ik ook. Maar een bed is persoonlijk, toch?
2: Persoonlijk. Wat ik altijd probeer is de mensen vrij snel op hun bed te laten liggen. En dan even de reactie af te wachten. Vind je het misschien te zacht? Want dat kan natuurlijk ook. Te zacht slapen is ook niet goed. Maar even kijken, wat past bij je? Wat vind je lekker van een beetje wiebelig bed? Of een beetje stabiel bed? Er zijn verschillende factoren. Kom toch even terug op dat kussen. Dat kussen is ook heel belangrijk. Dat je niet een te hoog kussen neemt. Het moet allemaal een beetje bij je samenpassen.
0: Oké, top.
2: En uiteraard ook binnen je budget. Want we hebben bedden in allerlei verschillende prijsklassen. Ja. Dus daar moet je natuurlijk
0: We kunnen niet in ieder sportemonnee kijken natuurlijk. Je bent ook ergens aan gebonden. Over kussens gesproken en daar ronden we dan mee af. We gaan straks iets ook met een aantal kussens doen hier op locatie. Maar dan is dat meer alvast even een hint richting de dagwinnaars die hier onderweg naartoe zijn.
2: Zeker. Ik weet waar je naartoe wil gaan, maar ik zal niks verklappen.
0: Nee. Oh nee.
2: Ik hou netjes mijn mond dicht.
0: De finale dag van de Schatkistjacht 2026 hier op Paradise FM. Jeroen, dankjewel.
2: Heel graag gedaan.
0: We gaan straks die finale spelen.
1: Begin je dag.

0: 2026. Voor 10 uur weten we wie er vandoor gaat met het gloednieuwe bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Wie van de 8 dagwinnaars gaat extra uitgeslapen wakker worden op die bokspring? Je hoort het vanochtend in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Vroeger dronken die biertje laag.

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: De vrijdagochtend, finale dag van de Schatkistjacht 2026. Hij is daar. Maar we praten hier nu eerst bij over het laatste nieuws. Dat doet Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. Het Little League team van Curaçao speelt morgen de finale van de internationale pool tegen Japan in Williamsport. De honkballers dwongen hun finale plek af door woensdag Nicaragua te verslaan. De strijd tegen de Japanners begint zaterdagmiddag om 12:30. De winnaar plaatst zich direct voor de grote wereldfinale op zondag tegen de Amerikaanse kampioen. En gepensioneerden van het APC krijgen er 0,5% bij. Het pensioenfonds kent een deel van de eerder gemiste indexatie alsnog toe met terugwerkende kracht tot 1 januari. De verhoging en de nabetaling worden in november verwerkt. En nieuws uit Nederland, oftewel ook België misschien, want zo'n 175 studenten en begeleiders van de Hogeschool van Breda zijn ziek geworden tijdens een introductieweek in het Belgische Poppel. De onderwijsinstelling vermoedt dat een massale voedselvergiftiging de oorzaak is. Vanwege de uitbraak werd samen met de Belgische Gezondheidsdienst een noodplan opgesteld. De zieken zijn door ouders opgehaald of door de hogeschool teruggebracht en opgevangen. Het resterende programma van de introductie is afgelast. De hogeschool laat weten enorm te zijn geschrokken en laat zich adviseren door medische experts. De organisatie hoopt toch dat de studenten met een goed gevoel op de introductieweek kunnen terugkijken.
2: Ja, jij ging heel even zeggen, dacht ik tenminste, ze hadden te veel gedronken waardoor ze ziek zijn geworden. Maar dat gebeurt namelijk ook, maar dit is wel heel erg.
3: Ja, dit is echt, door voedselvergiftigingen gaat volgens mij de hele. Zo'n 175 mensen die tegelijkertijd op de play moeten. Nou, ja, ik weet niet hoe je dat voor elkaar. Waarschijnlijk hebben ze echt overal zitten schijten.
2: Ik heb diezelfde opleiding gedaan in 1998, Nelly. Ik kom ook uit die buurt daar, uit Breda-omgeving. Super introducties, die zijn echt fantastisch. Tegenwoordig heet de BUAS daar, destijds de NHTV. En dat moet je meegemaakt hebben. En als je dan te veel drinkt of slecht eet, natuurlijk moet je dan naar de wc of er gebeuren dingen. Dat had ik ook. Uh-huh. Maar dit, 175 mensen.
3: Tegelijkertijd.
2: Tegelijk? Mijn god zeg.
3: Waarschijnlijk of niet voldoende wc-papier.
2: Ik wil niet weten dat dit geroken ja.
4: Paradise FM. Verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: De vrijdagochtenddrukte valt gelukkig reuze mee. De vertragingen zijn relatief kort. Ik noem er twee, die zijn langer dan 7 minuten. Op de Kaya Kolonel Winkel richting Mahouma vanaf kruispunt Kaya Kazerne tot de Goosjeweg 9 minuten. En op de Cominda Reginald Recordino richting Santa Rosa vanaf de kruispunt Katoenastraat tot de rotonde van Santa Rosa 7 minuutjes.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Het is een bijzondere vrijdag 28 augustus, want we komen live vanuit MW Bedden en slapen voor de finale dag van de Schatkistjacht 2026. De deelnemers komen binnen. Zometeen trekken we ze voor de microfoon. En dit is Tom Paddy en de Heartbreakers.

0: Ja, het is net echt hoor. We komen allemaal binnen langzaamaan. De deelnemers aan de finale dag van de Schatkistjacht 2026. De hele week hebben de voorrondes gespeeld. En vandaag gaat het gebeuren op locatie. En dat doet mij ook goed om te zien dat we deze mensen straks sowieso één iemand heel erg blij mogen gaan maken. Met dat bed te waarde van 5000 gulden van NW Bedden en Slapen. Want daar staan we nu live op locatie.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: En die slaan we natuurlijk ook vanochtend gewoon open. Hè, Nel, wat staat daarin in die krant eigenlijk?
2: Ik begin eventjes toch maar met het moeilijke verhaal. Want het gaat natuurlijk over... Gisteren was er een statenvergadering over de invoering van een minimumbelasting. Ja. En die is dus geschorst tot aanstaande dinsdag. Het is natuurlijk een heel technisch verhaal. Want het gaat natuurlijk over belasting wat multinationals moeten betalen als ze hier op het eiland. Als ze bijvoorbeeld gevestigd zijn op het eiland, dat is natuurlijk alleen maar via, weet je, wil je zeggen, een postbrievenbusfirma.
0: Ja.
2: Er zijn allemaal internationale regels die het allemaal strenger maken om te voorkomen dus dat mensen geen belasting betalen. En om te voorkomen dat we op allerlei zwarte en grijze lijsten staan, moet Curaçao dus de wetten aanpassen. Maar het is een heel ingewikkeld en natuurlijk technisch verhaal. En dus er is ook meer tijd gevraagd om ook bepaalde stukken dus aan te passen. Dus dat gaat dinsdag wordt het verder behandeld. En nu gaan we dan even naar de wat juicier verhalen.
0: Juicier. Nu wil ik het weten ook.
2: Maar het is ook wel erg. Nee, het is niet maar. Het is erg. Want het Hof van Justitie heeft dus gisteren de zaak behandeld tegen Daniel N. Die eerder werd veroordeeld tot 14 jaar cel voor een poging tot moord bij een tire service aan de Goosjeweg. Het slachtoffer werd in april vorig jaar meerdere keren neergeschoten en raakte daardoor echt volledig verlamd. De verdachte claimt onschuldig te zijn, maar het slachtoffer zegt dat hij hem herkende aan zijn houding en ook door zijn manier van lopen. En het Openbaar Ministerie vermoedt dus dat de schietpartij het gevolg is van een vete in het, ik noem het eventjes, voormalige prostitutiedistrict in Scharlo.
0: Ja.
2: Hij zou vriendje zijn van een van de sekswerkers. En er was jaloezie in het spel. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep die volgt later. Maar er zullen nog twee getuigen worden gehoord. En daarna zal dan de zaak verder worden behandeld. Dat vandaag in de Extra en natuurlijk ook in de Vigilante dit bericht. En verder in de kranten, wat kan ik je nog meer vertellen? Het is natuurlijk heel veel nieuws.
0: Dus vrijdag is bijna weekend, hebben we ook iets positiefs om
2: dat gevoel mee te geven. Wat we al eerder gisteren hadden behandeld. We hadden het al over die Blue Wave mural die is onthuld.
0: Ja, mooi. Ja.
2: Er is natuurlijk ook weer een follow-up op die eerdere statenvergadering over het toerisme. Want daarin had CHATA, dat is dan weer de Curaçao Hospitality and Tourism Associatie, oftewel de Belangenvereniging voor de Hospitality-industrie, die volhardt in haar standpunt dus dat na de eerder in maart aangekondigde pas op de plaats, de stakeholdersregering en de gemeenschap nu samen verder moeten om het toerisme als huidige economische pilaar niet kapot te maken. En dat was dus de rode draad in de presentatie van Anoushka Kova van CHATA afgelopen woensdag dus in de Centrale Commissie van de Staten. En zij stelt dus ook van hoe het nu gaat, dat is niet de weg die we verder willen inslaan. Toerisme is belangrijk en we moeten het koesteren. En daarvoor moet er gewoon een goede een strategie zijn. En echt dat toerisme masterplan waar CTB aan werkt, dat is nog niet bekendgemaakt.
0: Nee.
2: En dat zouden ze eigenlijk al eerder hebben gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ik denk de hele sector is dus een afwachting van het toerisme masterplan. En daarin eigenlijk ook welke weg de regering wil inslaan.
0: Ja, en de weg naar het omdraaien van het geld dat wegvloeit vanaf het eiland. Die 58 cent waar we het eerder deze week over hebben gehad, die vloeit dus naar het buitenland. Dat zou je toch hier willen houden? He, er moet veel meer hier blijven.
2: Ja, het gaat er eigenlijk om het vinden van een juiste balans.
0: Precies.
2: Waarbij zowel de economische belangen, maar zowel ook het milieu, maar natuurlijk ook de lokale
0: Er
2: profijt van hebben.
0: Oké, Nelly, dankjewel.

0: je merkt het wel hoor. Mensen komen binnen, de dagdeelnemers aan de Schatkistjacht 2026 finale. Het wordt een beetje rumoerig langzaamaan. En we bereiden ons voor de laatste spellen om dat bed te winnen van 5000 piek.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: Jeroen en Wilfred. Bon dia.
2: Ja, bon dia.
0: Hallo daar, ook Wilfred. Ja, ja, nu is het toch echt, hè? Als je in de microfoon praat, dan horen we je ook. Welkom. Wilfrido. Jullie zijn hier naartoe gekomen, waren ook de eerste die hier vanochtend aanwezig waren. Ook in het redelijke deze week vroeg ook bij de koffiemokken. Want jullie hebben gevonden, Jeroen, jij ging naar Centrum Piscadera. Hoeveel moeite had jij om eigenlijk te begrijpen dat de koffiemok daar stond?
3: Totaal niet eigenlijk. De laatste hint, en ik reed pak een beetje een kilometer van Piscadera. En die laatste hint was overduidelijk. Dat er veel mensen met een winkelwagen rondlopen. Ja. Oh, en ik had zoiets van, ik rijd dagelijks langs het centrum Piscadera. En ik laat in ieder geval kans wagen.
0: Ja.
3: En inderdaad, ik was nummer 2 toch wel een beetje verrast. Omdat er toch veel mensen langs rijden. En die mogelijkheid aangeeft. En Nadine die gaf aan van ik moet nu mijn mok gaan zoeken. Dus dat doende. Maar dat was heel makkelijk eigenlijk. Want die was echt, ik denk, 5 meter afstand.
0: Ja, precies. We kunnen je alweer weer het bos insturen en de laan op. Maar ja, dat is ook weer zo. Je zit natuurlijk ook op een tijdschema 's ochtends. Je bent onderweg naar je werk. Klopt, wat doe je?
3: Ik werk bij Adema. Daar ben ik general manager. En daar werk ik nu 4 jaar.
0: Oké, heel mooi. En dan hebben we hier Wilfrido Boel bij staan. Jij was bij Courtyard, bij Marriott. Daar heb jij je mok gevonden. Hoe laat was dat ook eigenlijk? Jij was ook al op tijd, hè? Kwart over 7 of zo? Half 8?
4: Half 8.
0: Ja. En daar zat onze Marissa in de lobby voor je klaar. Je moest wel naar binnen. In de airconditioning ook nog eens een keer.
4: Ik was een beetje nerveus, want ik heb Marissa nooit gezien.
0: Ja, ja.
4: Maar toevallig was Kati daar al. En ze was bezig met de interview.
0: Hier moet ik zijn. Dus het werd stiekem al een beetje verklapt. Dus daar had je wel weer de mazzel mee. Yep. Oké, heel goed, heel goed.
4: En ik zag de mug daar staan.
0: En daar zat ook de juiste code nog eens een keer in. Ja, dat hebben we deze week gespeeld. We staan hier, volgens mij zijn we dadelijk bijna compleet. Er zijn nog meer mensen, dus ik ga daar nog wat meer mensen voor de microfoon vragen. En dadelijk na 8 uur, beste mannen, gaan wij het finale spel spelen. Ik ga straks uitleggen hoe het gaat werken. Dus redelijk overzichtelijk eenvoudig. Maar er moeten wat punten verdiend worden. Uiteindelijk moet de sleutel gevonden worden. Dus dat wordt wel spannend. Hoe en wat gaan we straks dus bespreken? Hebben jullie er een beetje zin in?
3: Zeker.
0: En hebben we er allemaal hier een beetje zin in? Ja, heel goed, heel goed. Paradise FM met de schatkist jachten, de finale dag.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En Anastasia is er ook bij en Paid My Dues. En zometeen nog Kim Wilde en Kids in America. Paradise FM.
1: You

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dag, Strong. Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend

0: Op het eiland El Caucho in Roysandhu.
1: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Het is 1 minuut over 8 op je vrijdagmorgen. Je luistert Paradise FM tijdens de finale dag van de schatkistjacht. Zometeen daar meer over. Eerst tijd voor het nieuws met Nelly Rossa. Bon dia.
5: Bon dia. Inwoners van IJsland stemmen morgen in een referendum over het hervatten van de onderhandelingen met de Europese Unie. De gesprekken kwamen in 2015 stil te liggen, maar laaien door geopolitieke spanningen en toenemende dreigingen in het Noordpoolgebied opnieuw op. Terwijl voorstanders wijzen op de veiligheid van Europa en de stabiliteit van de euro, vrezen tegenstanders voor het verlies van hun eigen landbouw- en visserijregels. De verschillen tussen voor en tegen zijn bijzonder klein. Mocht de bevolking voorstemmen, dan is het eerste stapje gezet, maar volgt later nog een referendum over een definitief lidmaatschap. En de Nederlandse inlichtingendienst AIVD en de MIVD krijgen meer bevoegdheden om sneller op te treden tegen buitenlandse spionnen, hackers en terroristen. Volgens een nieuw wetsvoorstel van het kabinet hoeft voor het digitaal volgen van verdachten niet langer vooraf toestemming te worden gevraagd, maar vindt de controle achteraf plaats. Daarnaast wordt het voor de diensten makkelijker om informatie te verzamelen bij bedrijven, banken en universiteiten. Minister Jesselgus van Defensie benadrukt dat de privacy van burgers gewaarborgd blijft, terwijl evidente tegenstanders zoals Rusland en China gerichter kunnen worden aangepakt. En lokaal nieuws. Moederbedrijf van Tele Curaçao, de Antilliaanse televisiemaatschappij, verkeert in een financieel kwetsbare positie. Volgens toezichthouder SBTNO steeg het negatieve eigen vermogen in 2024 naar 6,7 miljoen gulden. Ook ontbreekt de vereiste accountantsverklaring bij de jaarrekening en voldoet het bedrijf niet aan de regels voor goed bestuur. SBTNO eist snelle maatregelen van de minister van Telecommunicatie. En het Little League-team van Curaçao natuurlijk speelt morgen de finale van de internationale pool tegen Japan in Williamsport. De honkballers dwongen hun finale plek af door woensdag Nicaragua te verslaan. De strijd tegen de Japanners begint zaterdagmiddag om 12:30... en de winnaar plaatst zich direct voor de grote wereldfinale op zondag tegen de Amerikaanse kampioen. Nou, tot zover het nieuws en voor meer kijk in de Paradise FM-app.
4: Dankjewel, Nelly.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Deze file die heeft onze Marissa social media dame ook gemerkt zojuist volgens mij. Maris, welkom. Hè? Ja.
6: Morgen, ja. Bon dia.
4: Je stond vast hè, op de Caracasbaai richting Salinja vanaf kruispunt Roysandhu. Daar 17 minuten vertraging. Ik noemde eigenlijk nu alleen de files meer dan 10 minuten. Er is er nog eentje op de Goosierweg richting Mahouma vanaf kruispunt Navagelsweg tot Andres Belloweg. Daar dus 11 minuutjes aansluiten.
7: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
8: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Iedere donderdagavond is het Poenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, ku un tour de France. Start bo dia, ku un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, ku vino boss, avion blanc, vino noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93.

0: De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
1: Op deze bijzondere vrijdag, we spelen zometeen de finale.

0: FM Ochtendshow.
1: De Schatkistjacht 2026 is aan. Live vanuit MW Bedden en Slapen komen we op dit moment. En de kandidaten zijn hier, dus we gaan zometeen het spel spelen.

0: Tina Turner en Janet Jackson op Paradise FM 103.1. De beste muziek ooit gemaakt. Lekker op zo'n vrijdagochtend. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik hoop dat dat goed gaat. De mensen hier bij MW Bedden en Slapen die hier zijn, dan heb ik het over 8 deelnemers. Ja, die beginnen nu toch wel wat zenuwen en spanningen te vertonen, hoor.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: En dat is de finale. En dan ga ik nu een rondje maken door die zaak heen. En ben ik benieuwd hoe deze mensen hier de spanning eigenlijk ervaren. Michael, bon dia.
2: Bon dia.
0: Je bent een van de dagwinnaars. Je kunt zomaar een bed vinden van 5000 gulden.
2: Ja, ik zit te poppelen.
0: Ja, nu nog redelijk rustig, maar ik heb dadelijk vragen voor je. Voor alle kandidaten hier. Ik zal het ook even heel kort uitleggen. We hebben 4 vragen die ik zo meteen aan jullie ga stellen. In 2 rondes gaan wij een spel spelen. En die 4 vragen zorgen voor een aantal punten. Daarmee kun jij punten verdienen.
3: Ja, heel spannend.
0: En jij wilt natuurlijk de meeste punten verdienen.
3: Nou, uiteraard.
0: Wie heb ik hier zitten?
3: Kati.
0: Kati, jij hebt ook meegedaan. Je bent een van de 8 dagwinnaars. Je hebt een koffiemok gevonden. En dat bed voor jou, hoe belangrijk is dat voor jou om te winnen?
3: Het zou wel fijn zijn eens een keer een nieuw lekker bed. En ik denk dat mijn kinderen het ook heel fijn vinden, want die zijn al aan het aanzetten op ons bed.
0: Oh, dat is het. Er wordt doorgeschoven. Oh, heel goed. Fantastisch. Ja, zo werkt dat. Ja, in alle eerlijkheid. Wilfrido, jij ziet er relaxed uit, want jij zat net al even op zo'n bed hier. Die zitten lekker, hè? Die liggen lekker, hè?
4: Lekker. Dat is heel lekker.
0: En als je deze nou wint?
4: Dan verschuif ik mijn huidige bed naar de visitekamer.
0: Ah, ook een hele mooie oplossing. Ja, zeker weten. Ik ga hier even naast jou zitten. Jij bent?
5: Denise.
0: Denise, ik zei net al even heel kort, we hebben 4 rondes dadelijk. Tenminste, die 4 vragen waarmee je punten kunt verdienen. Die worden bij elkaar opgeteld. En dan gaan er 4 afvallen al na dat eerste spel.
5: Oei, oei. Ik hoop dat ik daar niet bij ben.
0: Dat snap ik helemaal, dat snap ik helemaal. Als je dat nieuwe bed wint, hoe zou je dan reageren? Doe eens voor.
5: Wow!
0: Ja, ja. Ik denk, als het echt gebeurt, dan komt de pure emotie, de rauwe emotie helemaal los.
5: Ja, dat denk ik ook.
0: Helemaal goed. Het wordt spannend. Jeroen, we hebben jou net al even heel kort voor de microfoon gehad. Kom nu wel heel dichtbij, hè?
6: Nou. Dat kan hoor. Geen probleem. Ja, klopt. We hebben net even kort chit-chat. En ik ben nu klaar om zometeen het spel te gaan spelen. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, je staat in de actieve houding, zie ik al.
6: Ja, dat is altijd belangrijk, hè, zeggen ze. Ja, activiteit is handig. Ja.
0: Hier is nog een deelnemer. Hallo.
7: Hallo, goedemorgen.
0: Jij bent?
7: Angela.
0: Dag Angela.
7: Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Spannend, ja. Ik heb er zin in.
0: Jij zit nu nog redelijk relaxed. Redelijk stil op deze plek nog.
7: Nog wel, ja.
0: Is dat een mentale voorbereiding?
7: Ja, ik moet een beetje kalm blijven. Ik weet niet wat me te wachten staat zometeen.
0: Dat is waar. Ja, sowieso 4 vragen in het allereerste spel. En daarmee moet je natuurlijk de meeste punten zien te verdienen. Jonathan.
8: Hi, goeiedag.
0: Ah, bon dia, bon dia.
8: Bon dia, bon dia.
0: Je hebt de weg gevonden hier naar de beddenzaak. Je hebt meegedaan en je hebt de koffiemok gevonden. Ja, als dat bed zomaar eens in één keer van jou hoort. En dan?
8: Nou, dan mag mijn vriend niet meer op de bank slapen, maar nu wel op een bed.
0: Oh, dan? Zo zeg. Oké, ja. Mooi, mooi. Heel mooi. En dan hebben we hier nog zitten.
9: Romy.
0: Dag Romy. Jij hebt ook natuurlijk een koffiemok gevonden. Je bent ook een deelneemster. Ja, dat bed, hè. Je zit er al op die je misschien wel mee mag nemen. Het bed heet Tony.
9: Ja, ik probeer hem vast uit. Hij zit goed.
0: Heb jij meegekregen waarom dat bed zo heet?
9: Nee, eigenlijk niet.
0: Zie die tackle op de hoeslakens?
9: Ja. Tony?
0: Die tackle heet Tony.
9: Nou, leuk. Leuke naam.
0: Maar de tackle krijg je er helaas niet bij, want dat kreeg ik Marieke niet. Die hond blijft hier.
9: Nou, dat vind ik weer een tegenvaller.
0: En Marieke en Jeroen zijn de eigenaren van MW Bedden en Slapen, dus zo zit het in elkaar. Heb ik iedereen gehad nu trouwens? Want ik ben een beetje, volgens mij wel, hè? Ja. Het wordt spannend. De finale, we gaan hem zometeen spelen hier op Paradise FM.

0: Paradise FM 103.1, Bon Jovi hoorde je in de ochtendshow. Jeremy en Nelly hier live op locatie. Bij MW Bedden en Slapen met 8 ontzettend nerveuze deelnemers. Laat jullie eens horen. Yeah. Yeah. Ja, ze zijn er echt hoor. Ja, dat jij het daar aan de andere kant van de radio ook door hebt. We geven een bed weg te waarde van 5000 gulden. Ik vind het zelf ook enorm spannend. Dus laten we hopen dat ook alles goed gaat. Eén van jullie gaat er met een bed vandoor te waarde van 5000 gulden. 4 vragen heb ik voor jullie als deelnemer. Na deze ronde gaan er 4 afvallen. Tijdens een plaat dadelijk tellen we alle punten op. Dit is de allereerste vraag. Je geeft het antwoord A, B of C waarvan je denkt dat het goed is. Wat mag je volgens MW Bedden en Slapen thuis proefslapen en omruilen tot de ligging goed voelt van het bed? Is dat een kussen? A, B een bedbodem of C een dekbedovertrek? Dan geven we Joris, onze notaris, even de tijd om de antwoorden op te schrijven. Dus voor jou thuis als luisteraar worden A'tjes, B'tjes en C'tjes omhoog gehouden. Ja. De administratie, lukt dat allemaal? Ja? Ja,
1: misschien dat je er ook even naamkaarten van de deelnemers bij moet doen.
0: Michael, jij geeft?
2: Een C.
0: Een C. Wilfrido?
3: Een A.
0: En dan hebben we hier, jij geeft een...
4: A, KT.
0: KT, een A. En?
4: Denise, een C.
0: Kijk eens aan. En Jeroen geeft een A.
5: Ja, helemaal klopt, ja.
0: Een A.
6: Angela, een A.
0: Angela, een A. En Romy?
7: Romy, ook een A.
0: En Jonathan?
8: Ook een A.
0: Ook een A. Kijk eens aan. Ja.
1: Ja, nou, die hebben we.
0: Vraag 2. Welk onderdeel ligt normaal direct onder je lichaam en boven de bedbodem? A, het hoofdbord. B, het matras. C, het nachtkastje. Is het allemaal B? Is het allemaal B, hè?
1: Eenvoudig de score bijhouden.
0: Dan gaan we snel door. Vraag 3. Welke combinatie hoort bij het assortiment van MW Bedden en Slapen? Dus het gaat om een combinatie van diverse dingen. Welke combinatie hoort bij het assortiment? Matrassen, toppers, kussens en dekbedden, alleen slaapkamertextiel. Allemaal A'tjes, meneer de notaris, ook makkelijk voor jou om te noteren. Ja. Dan hebben we vraag 4. De laatste vraag, dan gaan we de punten optellen. En dan komen we daarna terug. Wat is op Curaçao bij een dekbed vaak prettig tijdens warme nachten? Is dat zo zwaar mogelijk? Antwoord A. Antwoord B. Licht en ademend. Antwoord C. Volledig luchtdicht. Zie allemaal beetjes. Genoteerd, meneer de notaris?
9: Ja.
0: We hebben tiebreak-vragen, mocht er gelijke stand zijn.
1: Nou, die kans achter
0: En ik denk dat we een paar bij moeten gaan bedenken, inmiddels. Want het gaat goed. We zijn zo bij je terug.

0: Lekker hoor, Taylor Swift op Paradise FM 103.1.
1: Zo, ben je er klaar voor, Jer?
0: Ik ben er helemaal klaar voor. Zeker ja. Na Taylor Swift, met spanning hier op de gezichten. Waarbij we merkten dat we na het vragen stellen toch op gelijke standen uitkwamen. Kun jij eens even delen hoeveel mensen en wie? En ja, dat betekent dus wel dat we al twee namen, of drie, of vier, of vijf te horen krijgen die gaan afvallen. Uit punten, maar...
1: Ja, nou, dat zijn er twee.
0: Jee. Oh-oh.
1: Ja, ja, ja. Voor deze twee mensen houdt het spelletje nu al op. Die hebben één antwoord te weinig goed gegeven. Hè?
0: Dus, ja, ja.
1: Zo zuur kan het zijn. Wij gaan met Jonathan, met Angela, met Jeroen, met Wilfrido, met Kati en met Romy door. Dat betekent dat Denise en Michael helaas zijn afgevallen.
0: Ah, ja, ja, ja. Dankjewel, lieve mensen, voor het meedoen. Denise en Michael. Ja, applausje. Zeker weten, zeker weten. Maar ik heb eerder gezegd dat we het gingen terugbrengen met de eerste ronde naar vier. Dus ik heb tiebreak vragen. Dus er gaan nu nog twee mensen afvallen. Natuurlijk even uitrekenend hoe dit gaat lopen. Want we hebben twee extra vragen bedacht. De allereerste vraag is, wanneer heb je de remslaap? Is dat 40 tot 60 minuten nadat je in slaap bent gevallen? 70 tot 90 minuten na in slaap vallen? Of 110 tot 130 minuten nadat je in slaap bent gevallen? A, B of C? Meneer de notaris, Joris schrijft de antwoorden op dit moment op.
1: Er kan er al eentje naar huis.
0: Oh, nee. Oh, ja?
1: Ja. Ja. Helaas.
0: Oh. Je hebt je best gedaan.
2: Ja, zeker. Dankjewel. Ja. Helaas.
0: Super fijn dat je de moeite hebt genomen de koffiebok te vinden en hier naartoe te komen. Ja, met pijn in het hart.
2: Het is niet anders. Het is niet anders.
0: Dan heb ik nog een vraag voor de tiebreak. Want,
1: moeten we niet even het juiste antwoord vertellen voor de mensen die in de auto zitten?
0: Ja, heel goed, meneer de notaris. U bent scherp.
1: Remslaap.
0: Ja, ik wil dat meteen door natuurlijk naar het weggeven van het bed, maar zover zijn we niet.
1: Precies,
0: nee, het is 70 tot 90 minuten nadat je in slaap bent gevallen. Dan heb je de remslaap. Hier moet ik Nelly even bijhalen bij deze vraag, want die heeft dit ook mede bedacht. Nelly, je hebt iets opgeschreven over een bepaald woord. Wat is hiervan de bedoeling?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk altijd zo'n onderdeel het woord van de dag. En soms haal ik daar inspiratie uit van het Pika of het Pimento Pika. Erotisch woordenboek.
1: Nelly's vieze woordenboekje. Ja.
3: Ja. Dus we kwamen dus met het toepasselijke gebruik van Kita Laken. En waar zou dat voor staan? Kita Laken.
0: Is dat om te zien of je de skills hebt om een bed te verschonen? Is het een oud gebruik waarbij... Wat staat hier nou? Schimmerende?
3: Nee. Of is het een oud gebruik waarbij de schoonmoeder controleert of de bruid een maagd was voor het huwelijksnacht?
0: Dat is B.
3: Of is het C, is dan het antwoord, sorry, of een mogelijke antwoord? Of je kan... oh god, ik ben hier heel slecht in, hoor.
0: Ja? Of de bruid een maagd voor de huwelijksnacht. Dat was B.
3: Was om te zien.
0: Oh, of je met een maagd getrouwd bent. Wacht even.
3: Dat is niet goed. A is dus om te zien of je de skills hebt om een bed te verschonen.
0: Ja?
3: B is dus, is het een oud gebruik waarbij de schoonmoeder controleert of de bruid een maagd was voor de huwelijksnacht? Of is het C, seks hebben zonder onbeschermde seks?
0: Oh, oké, dat antwoord hadden we nog niet. A, B of C? Kita Laken.
1: Luisteren kinderen, Nelly.
0: Jonathan nog aan het nadenken. Er gaan beetjes, C'tjes omhoog. Ja, wij wachten nog op één antwoord. Antwoord B. Meneer de notaris.
1: Nou, Nelly, zeg maar, wat is het juiste antwoord?
3: B.
1: B. Ah, kijk nou toch. Dus
0: we nemen afscheid van... Ja.
1: Mogen de nummers nog even omhoog?
0: We nemen afscheid van Romy. Dus we gaan door met Wilfrido. Met Angela. En Jonathan. Met drie.
1: Hey.
0: Wow! Ja, ja. Dit vind ik altijd een spannende moment dat we het wel goed zeggen natuurlijk. En goed doen, want dit is een belangrijk moment voor jullie. Jullie hebben je best gedaan om hier naartoe te komen. Zometeen spelen we het eindspel. Of zullen we dat gewoon meteen doen? Zullen we gewoon echt iemand nu gaan blij maken, meneer de notaris?
1: Nou ja, wat je wil, het is jouw programma.
0: Laten we dat gaan doen. We gaan jullie niet langer in spanning laten. Mag ik de drie deelnemers tussen deze twee bedden hebben? En voor de mensen thuis, twee fantastisch grote bedden die hier helemaal opgemaakt klaarstaan. Nee, de A, B en C'tjes zijn niet meer nodig. Dan staan we hier met Jonathan, Angela en Wilfrido. Kom er lekker tussen staan.
4: De Paradise FM ochtendshow.
0: Waarom zet ik jullie bij deze bedden neer?
4: De finale.
0: Jullie zijn de eindfinalisten. En daar staan kussens op. Vier kussens. Meneer notaris, kijk jou ook even aan. Toevallig de punten opgeteld, ook een volgorde weten. Dat is ook wel even heel belangrijk. Wie mag als eerste namelijk van jullie een kussen pakken?
1: Je mag kop of munt doen, want ze hebben allemaal evenveel punten. Mama.
0: Nou, verrek zeg. Kop of munt. Waar is de munt? Hebben we een munt hier bij de hand? Iemand toevallig? Dat is ook wel...
1: Kijk eens, Wilfried makkelijk om dit...
0: Ja... En nou heb ik mijn bril niet op, ook heel erg slecht. Dan raak ik toch hier even aan jou vragen, Denise, om dadelijk als onpartijdige partij even aan te geven. Kop of munt? Oké. Okay. Hoe werkt kop of munt eigenlijk ook alweer? Ik ben hier zo slecht in.
5: Ik krijg ook een taai daar.
0: Ja, precies. Wilfrido, doe jij ook een munt? Nee, hij draaide niet.
5: Dit is munt.
0: Oké, een taai dus tot zover. Ja, dan gaat het. Nou, dit is munt. Ja, kop. Dus. Nu gaat het nog even tussen jullie. Kop of munt?
6: Ja, kop.
0: Nee, dit is kop. Hij lag andersom. Ja, van jou nog een keer, Wilfrido. Munt. Kop. Nou, Jonathan, pak jij als eerste een kussen. Wilfrido als tweede, Angela als derde. Pak een van de vier kussens. Nee, niet de voorste kussens. Dat is wel even belangrijk. Anders gaat er iets niet goed. Oh, deze waren. Weet je zeker, Jeroen? Ja? Oké, okay. ren even naar... Ja. Of daar nog één van. Dan mag natuurlijk ook nog een blauw. Je moet jouw kussen bij je houden, Jonathan. Het wordt chaos hier, mensen, in de zaak bij MW Bed en Slaap. Ja, een van deze twee kussens. Of een blauwe, wat je leuk vindt. Wat goed.
5: Ja, ik heb een keus, maar jij mag eerst.
6: Ja.
7: Neem...
0: Ja, dan is het voor jou... Jij neemt... Nee, niet die. Of deze of een blauwe. Nee, jij mag wel. Jonathan, dat is goed. Angela, pak nu nog een kussen. Jij gaat voor de blauwe. Even voor de goede orde. Nu kan het zijn dat er dus een uitdaging ontstaat. Omdat er geen vier deelnemers zijn. En dan moeten we wel even van tevoren eerlijk afspreken hoe we dit gaan doen. Wie stelt wat voor hoe wij dat dan gaan doen als er blijkt wat er uit de kussens komt dat er...
8: Afvallers nog een keer kop of munt doen en dan degene die daarvan doet als vierde mee.
0: Oh ja, nee.
1: Steenpapier schaar is ook altijd een goeie, hè?
0: Wat zeg je?
1: Steenpapier schaar is in dit soort gevallen ook altijd een goeie.
0: Papier schaar?
1: Steenpapier schaar, ja. Nee, ja. Rock, paper, scissors.
5: Zet iedereen dan op een rij en dan degene die dan bij de sleutel is, die krijgt hem.
0: Oh ja, je maakt het helemaal spannend. Geen bed uit. Nee, ja, dat zal helemaal mooi zijn. Houden we dan bij nog een keer... Dat is wel heel erg aan lot overlaten, kop of munt?
1: Ja.
0: Lijkt mij de beste oplossing. Dames en heren. Jullie deelnemers Jonathan, Frido en Angela. Grijp met je hand in het kussen. Daar zit een afbeelding in. Wat staat er op die afbeelding? Wilfrido, helaas, je hebt een huilend op een maan. Dat betekent, er zijn drie maankaarten en er is één sleutel.
3: Maar zij hebben niks.
0: Ja, als... als... Is dit verplaatst? Is dit verplaatst?
3: Nee, nee.
0: Ja.
3: Ai, ai, ja.
0: Nee, dat kan niet. Dat kan niet.
3: Maar we hebben wel alleen maar 3 kussens, dus toch?
0: Ja. Ja. Ja, die was het wel. Ja. Ja, inderdaad. Ja, doen jullie... Het heel eerlijk, ja? Ja, jullie, de kussen zijn gegrepen. Ik vind het wel heel spannend. Dit. Hier zit wel iets in, hè? Ja, ja! Je hebt hem! Gefeliciteerd!
3: Yes!
0: Ze ligt er ook al gelijk op, heerlijk.
3: Oh, no. God. Bed maar.
0: Het bed Tony van 5000 gulden is voor jou.
3: Oh my god, ongelooflijk. Ik kan het niet geloven. Ik ben heel blij. Echt heel blij. Wat leuk. Ja, dankjewel. Super tof. Echt, ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Misschien de MB Bedden en Slapen bedanken.
3: Ja, bedankt, bedankt allemaal. Ja, heel gaaf. Echt heel gaaf. Ja, ik ga zo meteen iedereen een knuffel geven. Echt waar.
0: Ja. Iedereen bedankt voor het meedoen en jij geniet ervan. Ja.
3: Dankjewel, dankjewel.

0: Paradise FM 103.1 met Glenn Frey en The Heat Is On. Het finale spel is gespeeld.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. De finale.
0: En die is gespeeld. En daar is een winnares uitgekomen. Angela Lieversen.
2: Ja.
0: Je bent een bedrijker.
2: Ik ben een bedrijker, inderdaad, ja.
0: Ja, zometeen zullen de details volgen met de eigenaar hier van MB Bedden en Slapen. En dat kan dus gebeuren als luisteraar. Je hebt de moeite genomen om een ochtendshow koffiemok te gaan vinden op basis van hints. En dat heeft geloond, dat zie je maar weer. Paradise die deelt regelmatig wat mooie prijzen uit. Deze was dankzij hier de beddenzaak. Ja, hoe blij ben je dat je die moeite hebt genomen?
2: Oh, ik ben mega, mega blij. Ja, die dag dan was het heel erg gestresst om toch nog even snel langs de supermarkt te rijden. Want ik was onderweg naar school om de kinderen te brengen. Die waren net iets te laat door mijn actie, inderdaad. Maar wel, het is het allemaal waard geweest, inderdaad. Ja,
0: ja. Ja, je hebt de sleutel net gevonden in een van de kussens in het eindspel. We kwamen er een beetje chaotisch. Ik vond het zelf ook heel erg spannend. Jij was niet de enige die alleen zenuwachtig was in dit gebeuren. Maar het is je gelukt, meid.
2: Het is gewoon gelukt, inderdaad.
0: Ja, ja.
2: We hebben nooit gedacht.
0: En we hebben het samen even op het bed gelegen.
2: Ja, we hebben samen op het bed gelegen. Ja.
0: Hoe ligt die?
2: Ja, dat is fantastisch. Ja?
0: Ja, ja, heerlijk.
2: Helemaal mooi. Ik vind het een prachtig bed en ik ben er heel blij mee, inderdaad.
0: Ja, het is een bokspring met topper, alles erop en eraan. Hey Tony, vernoemd naar de tackle van de eigenaren van MB Bedden en Slapen. Dus daar ga jij het mee doen de komende jaren.
2: Mee eigenlijk, hè? Ja.
0: En was jij nou ook degene die dan kinderen blij ging maken, een bed doorschuiven, of was dat iemand anders?
2: Nee, dat was iemand anders. Okay. Maar als ze dit nu horen op de radio, dan zijn ze denk ik ook wel daarvoor in.
0: Oh jee, ik heb iets veroorzaakt nu, merk ik al. Oh jee. Nogmaals, Fabienne.
2: Ja,
0: van harte.
2: Ja, super bedankt. Echt een leuke ervaring en heel gezellig. En heel blij met mijn prijs.
0: Paradise 103.1, de schatkistjacht is afgesloten. De schatkist is geopend, de prijs is gevonden. Het ga je goed, bon weekend.
2: Ja, dankjewel, voor jou ook. Het gaat zeker lukken.
0: Slaap lekker.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response.

0: Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Het is 8:30. De vrijdagochtend loopt lekker door en we praten hierbij over het laatste nieuws. Dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. De Nederlandse uitvaartorganisatie DELA schort de geplande ruiming van 124 kindergraven in Gouda voorlopig op. De ruiming die in november zou starten leidde tot grote woede en verdriet bij nabestaanden. Volgens hen was in het verleden beloofd dat de graven met rust gelaten zouden worden. DELA laat weten de graven de komende 2 jaar te behouden en in die tijd te onderzoeken welke afspraken er vroeger zijn gemaakt. Ook gaat de organisatie persoonlijk in gesprek met de betrokken ouders. En de 66-jarige Eugène N. uit Ede is vandaag veroordeeld tot een levenslange celstraf voor zijn rol bij de genocide op de Tutsis in Rwanda. Volgens de rechter maakte hij zich in 1994 onder meer schuldig aan het in brand steken van huizen en het gooien van een granaat in een menigte. De man ontkent alle beschuldigingen en stelt juist alles te hebben gedaan om het geweld te voorkomen. Omdat N de Nederlandse nationaliteit heeft, werd hij niet uitgeleverd, maar hier in Nederland berecht. Bij de Rwandese genocide kwamen in 1994 zo'n 800.000 mensen om het leven. En lokaal nieuws, natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest in Zakito tegen de wijze waarop Curaçao wordt ontwikkeld. De organisatoren maken zich grote zorgen over gekapte mangroves, de aantasting van de natuur en de komst van onbetaalbare woningen op het eiland. Zakito is bewust gekozen vanwege de vele klachten over recente bouwactiviteiten. Volgens de initiatiefnemers gaat het protest om meer dan een natuurbescherming alleen. Het is ook een protest voor het behoud van de eigen cultuur en leefbaarheid. En moederbedrijf van Tele Curaçao, de Antilliaanse televisiemaatschappij, verkeert in een financieel kwetsbare positie. Volgens toezichthouder SBTNO steeg het negatieve eigen vermogen in 2024 naar 6,7 miljoen gulden. Ook ontbreekt de vereiste accountantsverklaring bij de jaarrekening en voldoet het bedrijf niet aan de regels voor goed bestuur. SBTNO eist snelle maatregelen van de minister van Telecommunicatie. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen, ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Jeremy Kesseler.
6: En ik neem je mee richting het weekend met onder meer Phil Collins. Paradise.

adem op en de dweilen hier door MB Bedden en Slapen heen gaan. Want we hebben een kleine bende achtergelaten met de finale van de Schatkist. He, gaan we lekker door hier bij Paradise. Met het draaien van de beste muziek nemen we jou mee. Het is 9:15. Richting die lunch, richting Joris Heer. Die er straks om 10:00 natuurlijk ook gewoon weer is. Met de dagelijkse gang van zaken, dat hoort erbij. We kunnen hier nog wel even lekker op een bed hangen op locatie. Maar daar heb jij natuurlijk verder geen boodschap aan. Jij wil weten ook vandaag wat je kunt winnen aan diner voor 2 de muziekquiz. Nou, zometeen spelen we het weer. We gaan het fragment aan je laten horen binnen 10 minuten hier op Paradise 103.1. We sturen je naar Agatha.

0: Soms verlies je mensen in het leven, soms wend je ze na jaren weer terug, is er geen bal veranderd. Op andere momenten, ja, kom je een andere persoon tegen. Ja, kan gebeuren. Timbaland, Katy Perry.
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: 6:30, we spelen de muziekquiz vandaag voor een diner voor twee bij Agave op Jantiel. Daar kun je zomaar eens even lekker gaan happen op kosten van Paradise. Vandaag komt meerdere keren dit fragment voorbij. Let op, dit is de opgave.
1: Wat is hier weggepiept?

echte John Legend natuurlijk. Wat is daar weggepiept? Dat is de vraag. Dat kan je appen naar de studio. En het nummer is 675-1031. Maar je kunt ook de app gebruiken die je op je telefoon hebt geïnstalleerd of misschien wel gaat installeren. Download hem in je favoriete app store. Er zit een icoontje waarin je berichtjes naar ons kunt sturen. Dus de app op je telefoon of via 675-1031. Wat is er weggepiept? Stuur het in en maak kans vanmiddag weer om 4 uur bij Vanessa om dat diner voor 2 te winnen. En vandaag een dinerbon van Agave.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: We hebben allemaal een

0: 1 minuut over 9:30. Paradise FM heeft het laatste nieuws voor je. Wordt gelezen door Nelly Rossa. Bom dia, Nelly.
1: Bom dia. Zakito is bewust gekozen. Nee, ik zeg het echt, zeg ik hier allemaal. Ik begin echt helemaal verkeerd. Want nou, het is met het ministerie van Financiën wil dat de luchtverkeersleider DCANSP ruim 1 miljoen gulden aan dividend uitkeert over 2025. Daarmee zou Curaçao bijna 8 ton ontvangen. Het bestuur van DCANSP wilde de winst juist in de reserve spotten voor grote investeringen, zoals een nieuw gebouw en een nieuw luchtverkeersleidingssysteem. Financiën onderzocht zelf of de schatkist gespekt kon worden met meer dan 1 miljoen, maar toezichthouder SBTNO raadt dat af. De operationele kosten stijgen sneller dan de inkomsten. De toezichthouder adviseert daarom om vast te houden aan een voorzichtige uitkering van 20%. En natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest in Zakito tegen de wijze waarop Curaçao wordt ontwikkeld. De organisatoren maken zich grote zorgen over gekapte mangroves, de aantasting van de natuur en de komst van onbetaalbare woningen op het eiland. Zakito is bewust gekozen vanwege de vele klachten over recente bouwactiviteiten. Volgens initiatiefnemers gaat het protest om meer dan natuurbescherming alleen. Het is ook een protest voor het behoud van de eigen cultuur en leefbaarheid. En nieuws uit Nederland. Een verwarde vrouw is gisteravond met een auto door het hek van Eindhoven Airport gereden. Ze reed de parkeerplaats op en kwam pas tot stilstand bij geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee trof de vrouw naakt aan en heeft zich ontfermd over haar. De vrouw is niet aangehouden, maar kreeg direct de medische zorg die zij nodig heeft. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is de veiligheid op de luchthaven op geen enkel moment in gevaar geweest. Het is niet bekend of het incident gevolgen had voor het vliegverkeer.
2: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Dit is Paradise FM.
0: Jeremy Kesseler. Het komende half uur extra weekendgevoel in de muziek.

bij elkaar. Hè? En als het toch vrijdag is, dan wil ik je toch 3 wetenschappelijke redenen geven om alvast maar gewoon nu al, in weekendstand te gaan. Hè? 1. Mensen ervaren op vrijdag gemiddeld meer positieve emoties. 2. Het vooruitzicht op vrije tijd kan je humeur al verbeteren voor het weekend begint. En 3. Vrijdag voelt voor veel mensen alsof de werkweek dus al een beetje voorbij is. Dus, maar eigenlijk hebben we helemaal geen wetenschappelijk bewijs nodig. Zet dat brein maar gewoon in weekendmodus.

Het is dat je het zelf zegt, hè? Right said Fred. I'm too sexy op Paradise FM 103.1. Vrijdagochtend 9 voor 10. Gaan we op naar het weekend? Jazeker, gaan we op naar het weekend. Met Casey en de Sunshine Band. And that's the way I like it.

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tele Curaçao verkeert in een financieel onhoudbare positie. Dat blijkt uit een advies van de toezichthouder over de jaarrekening van 2024. Het verlies daalde naar bijna 9 ton, maar het eigen vermogen is negatief met 6,7 miljoen gulden. Ook ontbreken een accountantsverklaring en naleving van de regels voor goed bestuur. Het Little League-team uit Curaçao speelt morgen opnieuw tegen Japan in de finale van de internationale pool in Williamsport. Curaçao versloeg Nicaragua. De wedstrijd begint zaterdagmiddag om 12:30 lokale tijd. De winnaar gaat naar de wereldfinale op zondag tegen de Amerikaanse kampioen. Dan nog internationaal nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten hebben de gesprekken genoeg opgeleverd voor een concept dat maandag bij de Raad van State moet liggen. De deur naar verder overleg blijft open, ook voor Prinsjesdag. De Europese Unie stuurt 2 miljoen euro noodhulp naar Nepal vanwege verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. Honderden mensen zijn omgekomen en ruim 1400 mensen worden nog vermist, onder wie Europese toeristen. Twee hooggeplaatste Chinese militairen zijn ontslagen uit het staatsorgaan van de Centrale Militaire Commissie die het leger aanstuurt. Onder hen is Zhang Yuxia, de nummer 2 van de commissie. Tegen hem loopt sinds januari een onderzoek naar ernstige overtredingen van de discipline en de wet. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
7: Sorry schat, ik kan het niet.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu.
0: Ja, van harte goedemorgen, zegt Raccoon zometeen aan deze van de Communards.

rustig de dag beginnen met Raccoon. Het is Love You More op deze vrijdagochtend. Wat was het toch spannend vanmorgen bij MB Bedden en Slapen. Daar is Antjela er vandoor gegaan met een waanzinnig mooi nieuw bed. Het waarde van 5000 gulden was daar allemaal om te doen. De schatkistjacht van onze nieuwe ochtendshow met Jeremy Kisseler. En Antjela, nogmaals vanuit deze hoek, van harte gefeliciteerd. Waanzinnig mooi bed. Een klein beetje jaloezie is wel op zijn plaats. Ja, eerlijk, wat zul jij voortaan lekker slapen? Op Paradise zometeen Armin van Buren. En eerst hier Bruce, The Boss, Springsteen, Human Touch. You

0: Oh, Leila op 103.1. Je hoorde Eric Clapton. Zometeen nog meer fijns van La India. En ook Huey Lewis en de nieuws komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner... sushi en cocktails, ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: half elf. Protest morgen bij Zakito. Goedemorgen. Drie natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest in Zakito tegen de manier waarop Curaçao wordt ontwikkeld. De organisatoren Sincabes, Curaçao Nature Conservation en Fundación Museo Tula maken zich grote zorgen over de gekapte mangroves, de aantasting van de natuur en de komst van onbetaalbare woningen op het eiland. En de Antilliaanse televisiemaatschappij, beter bekend als Tele Curaçao, verkeert in een financieel kwetsbare en onhoudbare positie. Dat blijkt uit een advies van toezichthouder SBTNO over de jaarrekening van 2024. Hoewel het nettoverlies daalde naar bijna 9 ton, kampt het tv-station met een negatief eigen vermogen van 6,7 miljoen gulden en toegenomen schulden. Bovendien ontbreekt bij de cijfers een verplichte accountantsverklaring en voldoet de zender nog altijd niet aan de corporate governance regels. SBTNO dringt daarbij de VVRP-minister op aan om de governance en de statuten van de overheidsidentiteit dringend op orde te brengen. En tot zover, meer hierover en ander nieuws, dat lees je op paradisefm.cw.
1: Dit is Paradise FM. Nu, Joris Reer.
0: Yes, buenos dias, Huey Lewis en de nieuws heb ik voor je meegenomen.

Atze, La India op Paradise FM. De vrijdagochtend, heerlijk hè, dat weekend wat voor de deur staat. Kleine weersvoorspelling voor huizenrier. Vooral veel nattigheid. Ik denk dat wij het hele weekend lekker de pool niet uitkomen. Heerlijk even chillen billen. Na een hectische, drukke week. Ja, dan is het toch niks lekkers dan thuis een beetje rondhangen. Een beetje met je familie rommelen, spelletjes spelen, tv kijken, zwemmen. Bijna weekend, zeg. Lekker vooruitzicht op Paradise.

Shakira met haar pamfluiten. Het is whenever, wherever op de vrijdagochtend. Heerlijk zeg. Onderweg in de auto of op kantoor. Hè, dat gaat heel makkelijk. Luisteren op kantoor via je laptop paradisefm.cw. Oordopjes in, wie doet je wat? Dan hoor je zo meteen onder andere Snow Patrol, Madonna. En nu eerst uit volle borst op kantoor meemompelen met mee.

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
4: 15%?
3: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Harry Winterswijk met het nieuws. Drie natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest in Sakito tegen de manier waarop Curaçao wordt ontwikkeld. Ze wijzen op gekapte mangroves, schade aan de natuur en onbetaalbare woningen. Het protest gaat ook over het behoud van de eigen cultuur en leefbaarheid. Inwoners kunnen zich zaterdag om 11 uur aansluiten. Tele Curaçao verkeert in een financieel onhoudbare positie. Dat blijkt uit een advies van de toezichthouder over de jaarrekening van 2024. Het verlies daalde naar bijna 9 ton, maar het eigen vermogen is negatief met 6,7 miljoen gulden. Ook ontbreken een accountantsverklaring en naleving van de regels voor goed bestuur. Dan nog internationaal nieuws. Pro-leider Jesse Klaver ziet een crisis bij het kabinet. De coalitie werkt nog tot uiterlijk maandag aan de begroting. Klaver noemt dat onverantwoord en zegt dat een groot conflict onder de impasse ligt. Hij wil dat bezuinigingen op sociale voorzieningen verdwijnen en dat vermogenden meer betalen. Koning Haakon legt komende dinsdag in het Noorse parlement, de storting, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat heeft parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani bevestigd. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die op 89-jarige leeftijd overleed. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement. Fed-voorzitter Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afneemt. Tijdens een symposium in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve zich vooral op de prijzen moet richten, zolang de inflatie boven 2% blijft schommelen. Anders is er nog het nodige te doen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Catrefan.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Catrefan, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefan. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook. Zou ik zeggen, geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrefan.
1: Exacte man.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle boord.
3: Nu, Joris Leer.
5: Ja, van harte goede vrijdagochtend. Snowpertol hoor je naar Madonna.

0: Paradise en Snow Patrol. Het is Crack the Shutters.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op deze vrolijke vrijdagochtend ga je er misschien wel vandoor met een diner voor twee bij Agave. Op Jantiel zit dat. En dat is lekker smullen op zijn Mexicaans. Het kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?

Ordinary People. Kom maar op, pak de Paradise FM app erbij. Stuur ons een berichtje en misschien word je eind van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show wel teruggebeld. Dat zou lekker zijn, hè? All City zometeen voor je. Na deze van Mr. Big op 103.1 hoor je Wild World.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Paradise in Old City hoorde je daar. Het is Fireflies. Vanmorgen, spannende ochtend, was het bij MB Bedden en Slapen in de winkel. Daar organiseerde de ochtendshow met Jeremy een schatkistjacht. En de finale dag was daar. En Angela is er vandoor gegaan met een gloedje fonkelnieuw bed ter waarde van 5000 gulden. Hoppa zich. Wat een heerlijke start van het weekend voor Angela. Volgende week ook weer een leuke week, want dan kijken we uit naar Curaçao.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: protest morgen bij Zakito. Goedemorgen. Drie natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest in Zakito tegen de manier waarop Curaçao wordt ontwikkeld. De organisatoren Sincabes, Curaçao Nature Conservation en Fundación Museo Tula maken zich grote zorgen over de gekapte mangroves, de aantasting van de natuur en de komst van onbetaalbare woningen op het eiland. En de Antilliaanse televisiemaatschappij, beter bekend als Telecurazao, verkeert in een financieel kwetsbare en onhoudbare positie. Dat blijkt uit een advies van toezichthouder SBTNO over de jaarrekening van 2024. Hoewel het nettoverlies daalde naar bijna 9 ton... kampt het tv-station met een negatief eigen vermogen van 6,7 miljoen gulden en toegenomen schulden. Bovendien ontbreekt bij de cijfers een verplichte accountantsverklaring en voldoet de zender nog altijd niet aan de corporate governance-regels. SBTNO dringt daarbij de VVRP-minister op aan om de governance en de statuten van de overheidsidentiteit dringend op orde te brengen. En tot zover, meer hierover en ander nieuws, dat lees je op paradisefm.cw.
1: Dit is Paradise FM.
0: Mogen van 6,7 miljoen gulden en toegenomen schulden. Bovendien ontbreekt bij de cijfers een verplichte accountantsverklaring en voldoet de zender nog altijd niet aan de corporate governance-regels. SBTNO dringt daarbij de VVRP-minister op aan om de governance en de statuten van de overheidsidentiteit dringend op orde te brengen. En tot zover, meer hierover en ander nieuws, dat lees je op paradisefm.cw.

Nog precies 1 week, ja. En dan is het Curaçao Norsi Jazz in volle gang. Donderdag begint het natuurlijk. En de vrijdagavond, over dus precies 1 week, ja hoor, dan staan zij op het podium. Naast de Jacksons, naast Jean-Paul, Toto. Zullen ze al op het eiland zijn eigenlijk? Zullen ze al aan het genieten zijn van ons prachtige rots? Vast een klein beetje oefenen dan maar voor volgende week. Uit volle borst op Paradise met Africa nu.

Paradise. En The Cure hoorde je daar. Het fijne Friday I'm in Love. Zeg zometeen de man. Nou ja, liefde. Ik voel liefde voor hem. Maar I'm in Love is wellicht wat overdreven. The one, the only. Pepijn, bier en brood. Spot. Veel plezier met hem. En veel plezier met de lunchpauze.

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpse Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Drie natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest in Sakito tegen de manier waarop Curaçao wordt ontwikkeld. Ze wijzen op gekapte mangroves, schade aan de natuur en onbetaalbare woningen. Het protest gaat ook over het behoud van de eigen cultuur en leefbaarheid. Inwoners kunnen zich zaterdag om 11 uur aansluiten. Tele Curaçao verkeert in een financieel onhoudbare positie. Dat blijkt uit een advies van de toezichthouder over de jaarrekening van 2024. Het verlies daalde naar bijna 9 ton, maar het eigen vermogen is negatief met 6,7 miljoen gulden. Ook ontbreken een accountantsverklaring en naleving van de regels voor goed bestuur. Dan internationaal nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, waarschuwt dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. Tijdens een toespraak in Jackson Hole zei hij dat de Federal Reserve mogelijk nog meer moet doen. Dat kan wijzen op een renteverhoging. Warsh gaf geen tijdspad en noemde zijn woorden geen rentevoorspelling. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat Nederland de doelen van de Europese natuurherstelverordening kan halen. Volgens hem helpen de stikstofplannen daarbij. De effecten daarvan staan nog niet in het conceptplan voor de Europese Commissie. Maatregelen voor natuur in steden worden een uitdaging. Pro-leider Jesse Klaver ziet een crisis bij het kabinet. De coalitie werkt nog tot uiterlijk maandag aan de begroting. Klaver noemt dat onverantwoord en zegt dat een groot conflict onder de impasse ligt. Hij wil dat bezuinigingen op sociale

0: voorzieningen verdwijnen en dat vermogenden meer betalen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: En die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag.

0: cose della vita. Terwijl de zaken van het leven, die neemt Eros Ramazzotti niet meer met je door, maar ik wel.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt dan oprecht: goeie vrijdagmiddag, 9 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat erover wat je tegen vakantiehonger moet doen. En dat is niet de honger naar of de zin in vakantie. Maar dat is het feit dat heel veel mensen na de vakantie enorme honger blijven houden, omdat ze tijdens hun vakantie veel te veel gegeten hebben. Rond 20 minuten voor 1 neem ik het nieuws voor een beetje door, het lokale nieuws. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Werkhoven. De spelende enige echte muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2. En natuurlijk, als je ervan houdt, lekker tequila drinken bij Agave. En straks natuurlijk na 1 uur de spotlight. Shania Twain is jarig. Lee Ann Rimes en Kim Appleby. De ene helft van het duo Mel en Kim. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede vrijdagmiddag, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Zometeen hebben we het over een mysterieuze moordzaak. En over Nepal, maar eerst, de tijd tikt door voor de coalitie, de regeringscoalitie, richting Prinsjesdag. Vandaag had er een akkoord moeten liggen over de begroting voor volgend jaar, maar dat lukt niet. En Klaver van Pro tegenwoordig, die waarschuwt D66, VVD en CDA, die zeggen: jullie maken er een crisis van. Wat is er allemaal aan de hand?
2: Ja. Ja, er is een hoop gedoe, zou je kunnen zeggen, binnen dit minderheidskabinet. Sowieso natuurlijk een experiment, zou je kunnen zeggen. En op 15 september is het Prinsjesdag en dan moet er natuurlijk een miljoenennota liggen. Maar die ligt er op dit moment ook nog niet. Ook geen concept. Er wordt dagen wordt er met elkaar gesproken. En ze komen er maar onderling niet uit. Het gaat met name over de sociale zekerheid. Het kabinet wil namelijk daarop gaan bezuinigen. 6 miljard euro. En Pro zegt, ja, dat moet van tafel. Er moet niet bezuinigd gaan worden. En het lijkt er toch op dat die partijen er samen gewoon niet uitkomen. En dat is natuurlijk wel gênant. Ook richting de buitenwereld. Want je wilt toch laten zien, ondanks dat je minderheidskabinet bent, dat je toch met elkaar, dat de neus in ieder geval dezelfde kant op staan. Maar dat blijkt niet echt sprake van te zijn.
0: Je hoort nu veel geluiden van links. Hè? Een deel van het minderheidskabinet, namelijk CDA en D66, willen over links. De VVD wil natuurlijk liever over rechts. En dan zou je JA21 en de SGP erbij moeten betrekken. En bijvoorbeeld BBB, want die hebben nog steeds een flink aantal zetels in de Eerste Kamer. Hoe zit het aan die kant?
2: Ja, dat is een beetje de grote vraag hoe het aan die kant zit. Maar het ziet er toch naar uit dat ze er gewoon niet echt uit gaan komen met elkaar. En dat is natuurlijk wel een probleem. Want er moet straks wel echt een concept liggen. En dan, het is een beetje gênant als ze dat, die deadline natuurlijk niet gaan halen natuurlijk.
0: Ja, hebben we binnenkort nieuwe verkiezingen of is het nog niet zo erg?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik denk dat zo'n minderheidskabinet sowieso niet echt lekker werkt. Daar zijn het heel veel mensen zijn het erover eens. Dus, maar ja, een nieuwe verkiezingen, dat biedt ook weer, denk ik, geen oplossing op dit moment. Dus ik vind het heel lastig.
0: Goed, een droevig onderwerp. 3 Nederlanders zijn vermist in Nepal. Het is totaal onbekend of die mensen zijn overleden of dat ze gewoon ergens vastzitten door de aardbeving en de overstroming.
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Ze zijn in ieder geval vermist op dit moment. Het gaat om een man van 29 en een 51-jarige vrouw. En een Nederlandse vrouw die wel in Nepal woont. Maar die eerste twee die waren daar dus op vakantie. Ze kennen elkaar alle 3 niet. En op dit moment weten we natuurlijk al dat er echt heel wat mensen zijn overleden. En dat er ook nog ruim 1900 mensen worden vermist. Dus ik denk dat het aantal ook wel gaat oplopen. En we weten natuurlijk ook, hè, je had het gisteren over pijn. Veel mensen gaan ook naar Nepal op vakantie. Jij bent er ook wel eens geweest. Dus veel toeristen daar ook.
0: Er is een vrouw in Bokstel gevonden, die is dood. De verdachte van deze mogelijke moord, die werd eerder verdacht van een mysterieuze verdwijning. Wat is dit nou weer voor verhaal, joh?
2: Ja, het is een bijzonder verhaal, want vanmorgen werden we opgeschrikt met het nieuws dat er een 66-jarige vrouw is aangetroffen in de tuin van een woning. En het zou gaan om de woning van de 66-jarige René P. En wij hoorden het vanmorgen zelf wel even toen we met onze cameraploeg daar waren. René P. is geen kleine jongen, zou je kunnen zeggen, want hij zit in de drugshandel en hij was eerder ook al betrokken bij de verdwijning van Rachid El Rujaji in 1998. En die zaak is eigenlijk nooit opgelost. Dus wat we nu weten is ook dat er in het verleden is in die tuin is er ook gegraven naar het lichaam van die Rashid. Uiteindelijk is dat lichaam nooit gevonden, maar deze man is daar wel voor verdacht. En die zaak is eigenlijk dus nooit opgelost. En nu horen we dus dat hij mogelijk zijn nieuwe partner zou hebben omgelegd. En bizar genoeg, vanmorgen heeft hij zichzelf aangegeven op het politiebureau in Nederland. Ja, het is een vrij bizarre zaak en ze zijn nu dus weer in die tuin zijn ze aan het graven. In de hoop dat ze ook weer het lichaam uit van 1998 of daar resten van terug gaan vinden. Die hoop steeds.
0: En hoe kwamen ze erbij om die vrouw op te graven? Mits je er nog bent, maar...
2: Ja, ik hoor jou niet meer, Pepijn. Ik viel even weg.
0: Nou, geef niet. Hoe kwamen ze erbij, die dode vrouw die is gevonden, lag die ook in de grond? En hoe kwamen ze erbij om haar op te graven?
2: Ja, dat is de grote vraag. Kijk, ze is in die tuin aangetroffen vanmorgen. Alleen vanmiddag hebben ze toch weer bedacht, we gaan ook die hele tuin weer uitgraven, omdat ze toch nog hoop hebben dat het lichaam van die Rashid daar ligt uit 1998. Dus het is een vrij bizar verhaal op dit moment. En ik denk dat we hier binnenkort nog wel meer over gaan horen. En dat dit dus geen kleine jongen is, die verdachte.
0: Tot slot, het Trimbos Instituut komt in Nederland met een uitzonderlijke waarschuwing voor een bepaald soort ecstasy-pil. Die pil heeft het hoofd van de Amerikaanse president Trump erop, maar heeft ze niet gemaakt. Hè, voor het geval, je weet het nooit, iedereen geeft Trump overal de schuld van. Hij heeft ze niet gemaakt. Er zit wel een hele gevaarlijke stof in, waardoor die pillen anders kunnen werken dan gebruikelijk.
2: Ja, het is sowieso een bizar gegeven dat iemand, want ik heb even gekeken naar die foto's, maar het heeft ook echt de vorm van Trump zijn hoofd, die pil. Dus het is niet alleen zijn hoofd erop, maar het heeft ook echt de vorm van dat hoofd. En je moet op dit moment echt oppassen en je moet het meteen vernietigen, deze pil. Want het is gewoon heel gevaarlijk spul op dit moment. Daar wordt voor gewaarschuwd. Dus als je hem hebt, weggooien, want je kan echt in het ziekenhuis belanden. Dus begin er niet aan.
0: Mark Kamp, überhaupt zou ik het niet doen. Maar goed, dat terzijde. Mark Kampers, voor nu heel erg bedankt. En een fijn weekend. We spreken elkaar maandag.
2: Tot maandag.
1: De beste 80's, 90's.

0: Warriors Run Rings, Mark Elmans.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Terug van vakantie, maar nog steeds verlangen naar die heerlijke drankjes, uitgebreide maaltijden en snacks. Volgens experts heeft dat weinig met een gebrek aan wilskracht te maken. Onze omgeving, ons ritme en ons brein spelen daarbij een belangrijke rol. Op vakantie zijn we ontspannen, hebben we meer tijd en genieten we vaak in een mooie omgeving. Daardoor smaakt zelfs een gewone tomaat anders, zegt Allard Verhoef, senior insight expert bij Essensor. Als je die op die zonnige Italiaanse camping uit de hand eet, kan het fantastisch smaken. Koop je exact dezelfde tomaat thuis, snij je hem aan het aanrecht en eet je hem tussen twee afspraken door, dan is de kans groot dat je hem heel anders beleeft. De tomaat is niet veranderd, maar de context wel. En dat is ook meteen de quote van de dag. Diëtist Marie-José Torenvliet noemt het vakantiehonger. Dat is trouwens ook meteen het woord van de dag. Op vakantie vieren we met eten en drinken dat we vrij zijn. Het ritme verandert, een ijsje hier, een drankje daar. Maaltijden worden overgeslagen en later weer ingehaald. Vooral een all-inclusive buffet kan verleidelijk zijn. Torenvliet vertelt lachend, zo heb ik me er zelf ook wel eens op betrapt dat ik een cocktail voor 12 uur 's middags aan het drinken was. Ik dacht, why not? Idioot toch? Dat doe ik thuis ook niet. Volgens haar kunnen er per vakantiedag gemakkelijk 500 tot 1000 calorieën bijkomen. Met soms 2 tot 4 kilo gewichtstoename als gevolg. Bovendien wennen maag en brein snel aan grotere hoeveelheden. Onderzoek uit 2025 liet zien dat al na 5 dagen extra vet en suiker het verzadigingsgevoel bij mensen kan afnemen en de honger kan toenemen. Torenvliet adviseert niet om thuis meteen extreem te gaan diëten of sporten, maar voorbereiding. Voorbereiding helpt. Plan maaltijden, eet 3 keer per dag voedzaam en drink voldoende water. Neem 2 glazen water voor ieder eetmoment. En wie het vakantiegevoel wil vasthouden zonder de extra kilo's, Verhoef heeft een eenvoudig advies. Maak van een gewone maaltijd wat vaker een moment. Eet buiten, leg je telefoon weg, als dat kan natuurlijk. Schenk iets lekkers in, dek de tafel en neem de tijd. Laten we nog even, als de computer meewerkt, even kijken. Nou, weet je wat? Doe ik het zo? Hop. Nee, wil ook niet. Heel soms gaat er iets niet helemaal zoals ik dat wil. En ik probeer hem nog een keer. Probeer namelijk Club Tropicana op te zetten. Van Wem, want dat past hier zo leuk bij. Maar hij wil niet. Je had hem van me te goed. Could it be I'm falling in love? The Spinners. De richting het lokale nieuws van 1 uur. Ik strik helemaal.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
4: In januari rechtstreekse vliegverbinding met Argentinië. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Luchtvaartmaatschappij Aerolíneas Argentinas vliegt vanaf 2 januari volgend jaar voor het eerst rechtstreeks tussen Buenos Aires en Curaçao. De maatschappij gaat 4 keer per week op ons eiland vliegen, waarvan 2 vluchten een tussenstop maken op Aruba. Het aantal toeristen uit Argentinië is het afgelopen jaar sterk gegroeid. De nieuwe vliegverbinding loopt tot eind maart en biedt volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling en toeristenbureau CTB grote kansen voor het toerisme en meer reismogelijkheden voor lokale bewoners. En het leven op Curaçao is in de maand juli een heel klein beetje goedkoper geworden. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat de prijzen gemiddeld met 0,1% zijn gedaald vergeleken met juni. Dat komt vooral doordat consumenten iets minder kwijt waren aan vervoer en wonen. Boodschappen, drank en meubels werden daarentegen juist iets duurder. Over het hele afgelopen jaar genomen zijn de prijzen op het eiland met 1,5% gestegen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
7: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Clarence Clemens, your friend of mine.

0: Tell me why. Nou, dat gaan Vanessa en ik zo meteen doen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks natuurlijk ook nog de muziekquiz. Een heerlijk diner voor twee bij Agave. Daar lekker bij die Taqueria tapas eten. Of taco's. En wat je wil, ze hebben echt van alles. En ze hebben natuurlijk, als je ervan houdt, uitstekende tequila en cocktails. In het tweede uur de spotlight. Shania Twain is jarig. Lee Ann Rimes, je weet wel van dat bekende nummer. Can't Fight the Moonlight. Kim Appleby van Mel en Kim is jarig. Kortom, daar hoor je straks allemaal lekkere muziek van. Maar dat is pas na het nieuws van 1 uur.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Benzine, diesel en stroom. Goedemiddag trouwens, Vanessa.
2: Ik denk al, waarom zeg je geen goedemiddag?
0: Nou, dat deed ik net. Dat laat ik eens anders beginnen. Benzine, diesel en stroom worden duurder per dinsdag 1 september. Alleen water wordt ietsje goedkoper. De diesel stijgt het sterkst. De prijs voor diesel gaat met 24 cent omhoog, van 2,13 gulden naar 2,37 gulden. Benzine wordt 5,6 cent duurder en gaat naar 2,59 gulden. De tarieven voor kookgas blijven hetzelfde. En de elektriciteit gaat van 0,60 naar 0,63. Allemaal per aanstaande dinsdag.
2: Nou, lekker dan.
0: Ja. Zo gaat die ding.
2: Ja, het blijft continu wisselen, maar ja, we zullen het ermee moeten doen.
0: De politie heeft een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van fraude bij een casino in Otrobanda. De oplichting vond plaats op 11 augustus. Ze werd donderdagochtend rond 9:30 ingerekend. De vrouw is voorgeleid aan een hulpofficier en zit vast in afwachting van verder onderzoek. Nou wil ik dolgraag weten wat die vrouw dan precies gedaan heeft, maar dat wordt misschien dat wordt niet met ons gedeeld.
2: Nee, ik zie het inderdaad hier op nu.cw ook. Het is een heel klein berichtje, hè, met weinig details. Terwijl we juist heel graag hier de tea over willen weten. Ik vraag me inderdaad ook af. Maar wie weet dat daar wat meer over bekend wordt. Het is natuurlijk niet, het is geen wereldnieuws. Maar het is toch wel een dingetje. Dus ik ben wel nieuwsgierig.
0: Ja. Wel wereldnieuws, in ieder geval heel leuk nieuws, is dat we een directe verbinding krijgen met Argentinië. Luchtvaartmaatschappij Aerolíneas Argentinas vliegt vanaf 2 januari volgend jaar voor het eerst rechtstreeks tussen Buenos Aires en Curaçao. De maatschappij gaat 4 keer per week maar liefst op ons eiland vliegen, waarvan 2 vluchten een tussenstop maken op Aruba. Het aantal toeristen, daar hebben we het eerder over gehad. Dat vond ik heel opmerkelijk, want je merkt er niet zoveel van. Maar het aantal toeristen uit Argentinië is het afgelopen jaar sterk gegroeid. De nieuwe vliegverbinding is niet het hele jaar door. Hij loopt tot eind maart.
2: Ja, wat voor type toeristen zijn dat, Pepijn? Ken jij een beetje...
0: Ik ken geen Argentijn.
2: Het fenomeen Argentijnse toeristen...
0: Nee, dat zeg ik, die blijven dus dusdanig onder de radar. Dat het mij nog niet opgevallen was van... hé, daar zijn Argentijnse toeristen.
2: Nee, dat is mij ook nog niet opgevallen. Ik heb wel, want ik bel iedere maandag altijd met Angela Tiemens op Aruba.
0: Ja.
2: En die heeft mij wel al verteld, want het aantal... toeristen vanuit Argentinië op Aruba begint ook flink te stijgen. Nou, dat gaat nu dus nog meer worden. Maar zij was niet zo heel erg te spreken. Ja, is natuurlijk niet aardig om te zeggen.
0: Oh.
2: Maar ze zegt, het zijn best wel... het zijn echt wel een beetje vergelijkbaar met de Engelsen, zeg maar. Die zijn ook niet overal heel erg gewenst. En je mag natuurlijk niet, hè. Je kan ze niet allemaal over één kam scheren. Maar ik ben erg benieuwd wat het gaat doen voor de vibe op het eiland.
0: Volgens mij zijn het hele leuke mensen... Behalve dan, als je je zou baseren op het Argentijnse voetbalelftal niet... dan ben je ze liever kwijt dan rijk. Maar volgens mij zijn Argentijnen over het algemeen hele leuke, aardige mensen.
2: Ik heb dat idee ook, ja. Volgens mij ontzettend gezellig. Nou ja, misschien is dat toevallig dan net een slechte ervaring. Kijk, en laat me even voor de duidelijkheid zeggen... het is niet zo dat ik nu roep dat ze niet leuk zijn, hè? Ik ben gewoon puur nieuwsgierig.
0: Nee, dan is het goed.
2: Precies.
0: Om elk misverstand te vermijden.
2: Ja, dat wil ik heel graag. Maar we gaan het allemaal meemaken. Ik ben erg benieuwd.
0: Tele Curaçao, de Antilliaanse televisiemaatschappij officieel. Maar Tele Curaçao, beter bekend als... verkeert in een financieel kwetsbare en onhoudbare positie. Dat blijkt uit een advies van de toezichthouder over de jaarrekening 2024. Hoewel het nettoverlies daalde naar bijna 900.000 gulden... kampt het tv-station met een negatief eigen vermogen van 6,7 miljoen en toegenomen schulden. Bovendien ontbreekt het bij die cijfers aan een verplichte accountantsverklaring en voldoet de zender nog altijd niet aan de corporate governance regels.
2: Ja, ja, precies. Nou ja, SBTNO dringt er bij de VVRP-minister op aan om de governance en de statuten van de overheids entiteit dringend op orde te brengen. Ja, nou ja, goed, het is een behoorlijke schuld natuurlijk. Dus ik hoop dat ze daar uitkomen.
0: Drie natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest tegen de manier waarop Curaçao wordt ontwikkeld. Ze zijn het er niet mee eens. Ze maken zich grote zorgen over gekapte mangroves, de aantasting van de natuur en de komst van onbetaalbare woningen op het eiland. Ik weet niet wat je daar nog tegen kan hebben. Er zullen mensen zijn die onbetaalbare woningen kunnen betalen.
2: Ja, maar daar gaat het juist om. Hè. Dat zijn maar heel weinig mensen. En er zijn een heleboel mensen op het eiland die ook een woning nodig hebben. En dus minder snel aan een woning kunnen komen. Omdat de woningen gewoon ontzettend duur aan het worden zijn. Dus dat zorgt voor flink wat frustratie bij een heleboel mensen.
0: Dan iets wat mij mateloos frustreert. Dit jaar voor het eerst niet. Ik heb twee zonen, die zitten op één school. En ongeveer omwisselend had de ene wel airco en de andere niet in zijn klaslokaal. En ik vind, elk kind heeft recht op airco als hij les heeft. Je moet daar niet in de hitte met een fennetje zitten. Veel klaslokalen op Curaçao hebben nog altijd geen airconditioning. Dat blijkt volgens de Amigo uit reacties van de schoolbesturen. De installatie van de airco's wordt vooral bemoeilijkt door verouderde elektriciteitsvoorzieningen in de schoolgebouwen. En dat is ook het argument dat de school waar mijn kinderen zitten gebruikt. Ze willen ook zonnepanelen, maar het is allemaal moeilijk en ingewikkeld. En dat ligt vooral aan de technische installatie in casu de elektriciteitsvoorziening.
2: Ja, dan kom je in een soort van visuele cirkel terecht. En weet je, het is natuurlijk voor onderwijs ontzettend belangrijk, hè, dat die kids die moeten zich kunnen concentreren. Nee, je weet hoe ontzettend moe je wordt van in de warmte zitten. Een fennetje helpt dan niet altijd. De ramen open, nou ja, misschien een beetje. Maar zeker in de hete periodes van het jaar, ja, is dat gewoon niet te doen. En dan de kinderen, het is heel belangrijk dat ze zich kunnen concentreren in de klas. Maar denk ook aan de docenten, weet je wel. Ja. Ook, ik bedoel, je hebt en die hele klas waar je voor moet staan. Dat kan ook behoorlijk uitdagend zijn. En dan ook nog eens die hitte erbij. En die kinderen die zitten, de docenten die staan en die lopen heen en weer. En nou, ik vind echt, het is echt geen luxe hoor, vind ik.
0: De overheid werkt trouwens ondertussen aan een zonnepanelenproject voor scholen. Dat juich ik van harte toe. Dat moet onder meer bijdragen aan het geschikt maken van schoolgebouwen voor het gebruik van airconditioning. Dat project, en dat is grappig, wordt getrokken door voormalig Aqualectra-directeur Derek Jonas. Die ik vroeger heel vaak in de uitzending had. En die toen niet zo voor zonnepanelen was, want toen was hij nog van Aqualectra.
2: Ja, ja, ja, precies. Derek Jonas. Ja, inderdaad. Ja, ja. Die mooie blauwe ogen heeft die man, hè?
0: Oh ja?
2: Ja, hele lichte ogen.
0: Ik had geen idee.
3: Lekker belangrijk.
0: Blij dat ik deze informatie mee het weekend in kan nemen. Ik wens jou een heel fijn weekend, Vanessa. Eerst nog veel plezier vanmiddag.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel. Jij ook, Pepijn.
1: De beste 80's, 90's en zero's. Heel de dag. Uit volle borst.
4: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Alvook met inderdaad Free Your Mind. Het is bijna 6 minuten voor 1. Een perfecte tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Heerlijk eten met z'n tweeën. Met je voetjes in het zand uitkijkend over de zee. Met bijvoorbeeld een lekker glas tequila of een puiken cocktail in je hand. Het kan allemaal bij Agave en dat komt mooi uit. Want dat is de prijs van vandaag in de enige echte muziekquiz. Ik ga naar TripAdvisor. Wat staat hier voor de recensie? Even kijken van CSE uit Ottawa, Canada. Deze gezellige kleine taqueria en bar is een waar juweeltje. Supervriendelijk personeel. De beste cocktails. We hebben bijvoorbeeld de spicy margarita gedronken. Daar echt van genoten. Andrea hielp ons kiezen voor de birria taco's die heerlijk waren. Olly vertelde heel boeiend over tequila. Geweldige sfeer, personeel en drankjes. En ik ben er een tijd geleden met mijn collega's van Paradise FM in de tijd geweest. En ik kan dat beamen. Agave, dat is een aanrader. En jij kan daar heerlijk gaan eten en genieten. Gratis. En voor niks, nou ja, voor niks. Je moet wel de muziekquiz van vandaag weten op te lossen.
1: Wat is hier weggepiept? As all
0: of the bands we take... Toast die heerlijk waren. Olly vertelde heel boeiend over tequila. Geweldige sfeer, personeel en drankjes. En ik ben er een tijd geleden met mijn collega's van Paradise FM in de tijd geweest. En ik kan dat beamen. Agave, dat is een aanrader. En jij kan daar heerlijk gaan eten en genieten. Gratis en voor niks. Nou ja, voor niks. Je moet wel de muziekquiz van vandaag weten op te lossen.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, we are just ordinary people. Zo heet het nummer, dat was wel duidelijk. Maar welk woord is er weggepiept? Nou, als je denkt aan agave om daar te gaan eten, nu, vanuit je stoel of in de auto, dan ben je eigenlijk dat aan het doen welk woord weggepiept is, als iemand er nog een touw aan kan vastknopen. Zometeen de spotlights. Onder meer jarig Lee Ann Rimes van Can't Fight the Moonlight. Kim Appleby, Showing Out ga ik draaien van Mel en Kim. En Shania Twain is ook jarig. Je hoort ze straks allemaal langskomen hier bij Paradise FM. Nu Billy Joel, Uptown Girl.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: Kunukuman Recycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nosta traha pa un corso mas limpi.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het leven op Curaçao is in juli iets goedkoper geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalden de prijzen gemiddeld met 0,1% ten opzichte van juni. Vervoer en wonen werden goedkoper. Boodschappen, drank en meubels werden duurder. In een jaar tijd stegen de prijzen op het eiland met 1,5%. Drie natuur- en cultuurorganisaties houden morgen een protest in Sakito tegen de manier waarop Curaçao wordt ontwikkeld. Ze wijzen op gekapte mangroves, schade aan de natuur en onbetaalbare woningen. Het protest gaat ook over het behoud van de eigen cultuur en leefbaarheid. Inwoners kunnen zich zaterdag om 11 uur aansluiten. Dan internationaal nieuws. De AEX-index is vrijdag met winst de handelsweek uitgegaan. Bijna alle 30 bedrijven in de hoofdindex sloten hoger. Fed-voorzitter Kevin Warsh zei dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt. Hij zinspeelde op een mogelijke renteverhoging. De AEX steeg 0,8%.

0: Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat Nederland de doelen van de Europese natuurherstelverordening kan halen. Volgens hem helpen de stikstofplannen daarbij. De effecten daarvan staan nog niet in het conceptplan voor de Europese Commissie. Maatregelen voor natuur in steden worden een uitdaging. Pro-leider Jesse Klaver ziet een crisis bij het kabinet. De coalitie werkt nog tot uiterlijk maandag aan de begroting. Klaver noemt dat onverantwoord en zegt dat een groot conflict onder de impasse ligt. Hij wil dat bezuinigingen op sociale voorzieningen verdwijnen en dat vermogenden meer betalen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Hey, lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Pepijn Bier en Broodspot
4: met de Stranglers, want Hugh Cornwell is jarig.

0: Stranglers, Golden Brown.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks, maar dat is pak een meet. Over ruim een half uur. Nou, misschien wel 40 minuten. Ruim over 40 minuten. Dan doen we het Feel Good Nieuws nu eerst. En we zijn er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Hugh Cornwell, voormalig zanger en gitarist van de Stranglers, vandaag 77 jaar geworden, geboren in 1949. Hugh Cornwell schreef de tekst van het nummer wat je net hoorde, Golden Brown, in ongeveer 10 minuten. Nadat toetsenist Dave Greenfield van de Stranglers zijn opvallende melodie had laten horen. De betekenis van het nummer, daar was altijd heel veel discussie over, maar Cornwell heeft gewoon gezegd, ja, luister, Golden Brown kan je op twee manieren lezen. Als een nummer over heroïne en als een verwijzing naar zijn toenmalige vriendin met haar goudbruine huid. Zeg maar zo'n beetje de café con leche kleur. Meer bekend hier, hè. En Cornwell heeft altijd gezegd, ja, beide zijn zo bedoeld met Golden Brown. Die Cornwell zat trouwens kort voor de doorbraak van de Stranglers 5 weken gevangen vanwege een drugszaak. Hij is nog altijd actief en hij treedt vandaag de dag nog altijd op. Zijn levensmotto: verwacht het onverwachte. Wie is er verder jarig? Kim Appleby, vandaag 65 jaar geworden. Ze werd geboren in 1961 en vormde samen natuurlijk met haar zus Mel het succesvolle duo Mel en Kim. Hun debuutsingle Showing Out uit 1986 werd meteen een grote internationale hit. Nummer is gewoon een lekker uitbondige ode aan het weekend. Jezelf uitdossen, uitgaan, dansen en lak hebben aan wat anderen ervan vinden. De producers zijn de wereldberoemde Stock, Aitken en Waterman. Zij schreven dat nummer speciaal voor Mel en Kim nadat ze de zussen in een pub hadden ontmoet. De opvallende kledingstijl, misschien kan je die voor de geest halen, hè, met geinige hoedjes en jasjes, die ontstond deels toevallig. Tijdens een lancering hadden ze die hoedjes en jasjes aan en besloten daarna die bewust herkenbare stijl verder uit te bouwen. Succes kreeg later een tragische wending. Mel overleed in 1990 op slechts een 23-jarige leeftijd. Kim besloot daarna solo verder te gaan. En ze staat nog altijd op het podium. De jarige Kim Appleby, een mooie aanleiding om terug te gaan naar de tijd waarin twee zusjes uit Oost-Londen de dansvloeren veroverden.

0: Mel en Kim showing out Get Fresh at the Weekend.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Kim Apple, die dus vandaag de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Althans, de oude pensioengerechtigde leeftijd. Ze is van 1961 vandaag 65 jaar oud geworden. En natuurlijk wereldberoemd geworden met Mel en Kim. Vandaag is ze ook Danny Serafine jarig. Hij is 78 geworden, werd geboren in 1948. Hij was 23 jaar lang de drummer en medeoprichter van Chicago. Je hoort Your The Inspiration, dat nummer verscheen op het album Chicago 17 uit 1984 en werd in begin 1985 een grote hit. Het is trouwens een van de laatste grote hits met Peter Cetera als zanger en bassist. Hij verliet Chicago een jaar later. Peter Cetera schreef dat nummer samen met producer David Foster, oorspronkelijk bedoeld voor niemand minder dan country-legende Kenny Rogers, maar die wees het af. Peter Cetera paste de tekst aan en Chicago nam het nummer alsnog op. Serafine, de jarige, die werd trouwens op moederdag 1990 onverwacht uit de band gezet. Hij was zo aangeslagen dat hij jarenlang nauwelijks nog drumde, zijn drumstel onder een laken zette en naar Colorado verhuisde. Inmiddels is het weer goed gekomen. In 2016 stond hij na 25 jaar weer even met Chicago op het podium tijdens de ceremonie rond de Rock and Roll Hall of Fame. Want daar zijn ze inmiddels in opgenomen.

0: Chicago, you're the inspiration vanwege de verjaardag van de drummer Danny Servine, vandaag 78 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Shania Twain is vandaag 61 jaar geworden. Ze werd geboren in het gouden jaar 1965... en groeide uit tot een van de succesvolste country-popartiesten aller tijden. We draaien zometeen You're Still the One, de wereldhit uit 1998. Dat nummer werd geschreven samen met haar toenmalige echtgenoot en producer Mood Lang. De tekst gaat over een relatie waarvan buitenstaanders dachten dat die geen stand zou houden. Shania maakt er een liefdesverklaring van. Ondanks alle twijfels waren zij nog steeds samen. Het nummer werd voor miljoenen mensen een lied over liefde, trouwen en over jubilea. De ironie is alleen dat de relatie waar het op gebaseerd is uiteindelijk toch eindigde. Shania en Lang scheiden in 2010 nadat die Lang een relatie was begonnen met een vriendin van Shania. Haar levensverhaal is opmerkelijk. Shania groeide op in grote armoede en zong als kind in bars om haar gezin te helpen. Nadat haar ouders in 1987 omkwamen bij een auto-ongeluk, zette ze haar muzikale ambities tijdelijk opzij om voor haar jongere broertjes en zusters te zorgen. Ook het noodlot trof haar op een gegeven moment. Ze verloor door de ziekte van Lyme jarenlang grotendeels haar stem. Na operaties aan haar stembanden kon ze gelukkig uiteindelijk weer optreden. Vandaag op haar 61ste verjaardag dus van Shania Twain, You're Still the One. Vooral een liedje over volhouden.

0: Shania Twain, vandaag dus 61 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Lee Ann Rimes, vandaag 44 jaar geworden. Ze werd geboren op, heel logisch, 28 augustus 1982. En ze was al op hele jonge leeftijd een grote countryster. Ze brak door als 13-jarige met Blue. En schreef in 1997 Grammy-geschiedenis. Op haar 14e werd ze de jongste winnaar van een Grammy ooit. Ze won toen onder meer de prijs voor beste nieuwe artiest. We draaien natuurlijk Can't Fight the Moonlight, de mega-hit uit de film Coyote Ugly uit 2000. Het nummer werd geschreven door Diane Warren en geproduceerd door de legendarische producer Trevor Horn. Groeide internationaal uit tot een enorme hit, stond onder meer in Groot-Brittannië en in Nederland op nummer 1. Lee Ann Rimes was pas 17 toen ze dit nummer voor de film opnam. Coyote Ugly betekende bovendien een verandering in haar imago van de jonge countryster naar volwassen popartiest. De beroemde barscènes uit Coyote Ugly werden gedeeltelijk met haar zangstem ingevuld, terwijl actrice Piper Perabo in beeld de zangeres speelde. Lee Ann Rimes heeft later openlijk verteld over de druk die ze als kindster ervoer. Ook sprak ze over haar langdurige strijd met psoriasis en gebruikte haar bekendheid om die aandoening bespreekbaar te maken. Lee Ann Rimes, de jarige, Can't Fight the Moonlight.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Betaalbaar wonen in stijl. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
1: Consumentenprijzen licht gedaald in juli. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het leven op Curaçao is in de maand juli een klein beetje goedkoper geworden. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat de prijzen gemiddeld met 0,1% zijn gedaald vergeleken met juni. Dat komt vooral doordat consumenten iets minder kwijt waren aan vervoer en wonen. Boodschappen, drank en meubels werden daarentegen juist iets duurder. Over het hele afgelopen jaar genomen zijn de prijzen op het eiland met 1,5% gestegen. En het ministerie van Financiën wil dat luchtverkeersleider DCANSP ruim 1 miljoen gulden aan dividend uitkeert over 2025. Daarmee zou Curaçao bijna 8 ton ontvangen. Het bestuur van DCANSP wilde de winst juist in de reserve spotten voor grote investeringen, zoals een nieuw gebouw en een nieuw luchtverkeersleidingssysteem. Het ministerie van Financiën onderzocht zelfs of de schatkist gespekt kon worden met meer dan een miljoen, maar toezichthouder SBTNO raadt dat af. De operationele kosten stijgen namelijk sneller dan de inkomsten. De toezichthouder Corporate Governance adviseert daarom vast te houden aan een voorzichtige uitkering van 20%. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

0: Nielsen. De show van Pepijn Bierenbroodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bierenbroodspot.
1: Zometeen meer spotlights, maar nu eerst de Rolling Stones.

0: Sport.
1: Zometeen het Feel Good nieuws. Dat gaat over een soort van houten bushokjes. Die zijn ze in het verre oosten aan het ontwikkelen. En die hebben ook zonnepanelen. En dan kan je je telefoon in het bushokje opladen. En doordat het van hout is, onverwoestbaar hout, vang je weer allerlei CO2 op. En echt gewoon goed nieuws, dat over een minuutje of 10 uur eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Florence Welch is vandaag 40 jaar geworden. Ze werd geboren op 28 augustus 1986... en is de frontvrouw van Florence and the Machine. We draaien van haar You've Got the Love. Een nummer dat oorspronkelijk natuurlijk beroemd werd door de Amerikaanse soulzangeres Candy Staten. Florence maakte er haar eigen versie van en bracht die gewoon uit als B-kantje van Dog Days Are Over. Maar er kwam een hele grote vraag van het publiek naar dat nummer. En uiteindelijk werd het in 2009 alsnog een officiële single. De kracht van het nummer zit in de boodschap, hè. Wanneer je het even niet meer ziet zitten, is er iets of iemand die je overeind houdt. Florence kende het nummer al uit haar Londense clubtijd en speelde haar versie voor het eerst tijdens Bestival in 2008. Zij staat, die Florence Welch, bekend om haar intensieve optredens. Ze loopt vaak blootvoets als ze optreedt. Dan loopt ze ook gewoon de zaal in, zoekt direct contact met het publiek. En ze gebruikt haar muziek en haar teksten. Ze brengt trouwens ook gedichten met ons uit. Als een vorm om haar angsten, haar miskraam, haar eerdere alcoholverslaving en in het algemeen de chaos in haar hoofd te verwerken en een plaatje te geven.

0: and the Machine, You've Got the Love. En Florence Welch, vandaag dus 40 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Tot slot gaan we terug naar 1993... naar het album A River of Dreams van Billy Joe Bell. Dat bereikte in 1993 nummer 1 op 28 augustus in Amerika, het album. Het nummer, The River of Dreams, is een soort spirituele zoektocht. Billy Joel beschrijft een droom waarin hij naar een rivier loopt op zoek naar antwoorden over het leven, over geloof en over de dingen die we eigenlijk niet verstandelijk begrijpen. De muziek heeft heel duidelijke gospel-invloeden met een groot achtergrondkoor. Dat gaf Billy Joel een geluid dat heel anders was dan veel van zijn eerdere hits. Joel werd, naar eigen zeggen, midden in de nacht wakker met de melodie van River of Dreams in zijn hoofd. Hij dacht aanvankelijk dat hij ergens in de verte een oud gospelnummer hoorde. Hij probeerde het ook te verdringen. Hij dacht, weet je, ja, deze melodie, dat past helemaal niet bij me. Maar het bleef steeds maar terugkomen. Toen dacht hij, ja, ik moet er toch echt wel wat mee gaan doen. Het album River of Dreams uit 1993 werd uiteindelijk zijn laatste reguliere popalbum voor lange tijd. Hij trok zich grotendeels terug uit de wereld van de nieuwe studioalbums. Omdat hij vond dat hij inmiddels eigenlijk wel alles gezegd had wat hij wilde zeggen. Toch kwam er veel later, in 2024, onverwacht nieuw werk, Turn the Lights Back On. Maar we gaan dus terug naar de titeltrack van dat album uit 1993. Een nummer dat draait om zoeken, twijfelen en uiteindelijk gewoon doorgaan. Billy Joel, The River of Dreams.

0: River of Dreams, Billy Joel en het gelijknamige album bereikte de top van de Billboard albumlijst in 1993, werd nummer 1. Wij gaan over naar...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: In Bangkok staat sinds kort een bijzonder prototype dat laat zien hoe zelfs een bushokje kan bijdragen aan een duurzamere stad. Voor de faculteit architectuur van de Chulalongkorn University is namelijk wat de betrokken partijen omschrijven als 's werelds eerste koolstofnegatieve bushokje geplaatst. De halte is gebouwd van engineered wood, oftewel bewerkt en gelamineerd hout uit duurzaam beheerde bossen. Bomen nemen tijdens hun groei koolstofdioxide op en die koolstof blijft opgeslagen in het hout. Volgens de makers slaat de constructie daardoor meer CO2 op dan er vrij kwam bij de productie en de bouw. Belangrijk is wel de nuance, het bushokje zuigt dus niet letterlijk CO2 uit de lucht, helaas. Maar de materiaalbalans van de hele constructie zou onder nul uitkomen qua CO2. Op het dak liggen lichte en flexibele dunne filmzonnepanelen van het Zweedse bedrijf Midsummer. Daarmee voorziet het bushokje zichzelf van energie voor onder meer verlichting, ventilatoren, oplaadpunten voor telefoons en de digitale reizigersinformatie. Overtollige stroom kan worden opgeslagen, zodat de voorzieningen ook 's avonds en bij bewolking beschikbaar blijven. Dat is vooral allemaal in het hete en vochtige Bangkok van belang. Hè. Die combinatie van schaduw en luchtcirculatie, die ventilatoren, die moet het wachten op de bus comfortabeler maken, zonder directe afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Het project dient vooral als een levend laboratorium voor duurzame stadsontwikkeling. De ambitie is om te laten zien dat het alledaagse straatmeubilair meer kan zijn dan alleen beton en staal. Het kan ook energie opwekken en koolstof opslaan. Zou ook een goed idee zijn voor hier, die bushokjes. Het idee is immers veelbelovend. Klimaatinnovatie hoeft niet altijd te bestaan uit grote windparken of enorme energiecentrales. Soms begint de toekomst van duurzaamheid of van een duurzame stad of eiland gewoon bij de bushalte. Ik wens je nog een hele fijne middag. Zometeen met Marissa, natuurlijk met Vanessa van 4 tot 6. En natuurlijk vanaf 6 uur DJ Boogieman. Een heel fijn weekend. Ik meld me maandag weer zo pak een beet 12 uur, zou ik zeggen. De bijpassende plaat is natuurlijk Bustop van de Hollies. Hey, fijn weekend.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor, meester Ta. Eliaki, con un tour de France. Start Bodia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, per €5,99. Saboriamo un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, per €7,95. Vi brinda con Ville Boss, Avion Blanc, Ville Noir o Rosé. Dos butter, per €44,93. Viva la France!
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Harry Winterswijk met het nieuws. Het leven op Curaçao is in juli iets goedkoper geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalden de prijzen gemiddeld met 0,1% ten opzichte van juni. Vervoer en wonen werden goedkoper. Boodschappen, drank en meubels werden duurder. In een jaar tijd stegen de prijzen op het eiland met 1,5%. Aerolíneas Argentinas start vanaf 2 januari met een nieuwe vliegverbinding tussen Buenos Aires en Curaçao. De maatschappij vliegt 4 keer per week. 2 vluchten maken een tussenstop op Aruba. De verbinding blijft tot eind maart bestaan. Het aantal Argentijnse toeristen is het afgelopen jaar sterk gegroeid. Dan internationaal nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg zegt dat Aruba en Curaçao mogelijk een rol krijgen bij de wederopbouw in Venezuela en Colombia. In beide landen vielen na zware aardbevingen veel doden en raakten gebouwen beschadigd. Volgens Van der Burg kunnen de eilanden uitgroeien tot een economische hub voor Zuid-Amerika. 2 Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en China waren op de terugweg van een bedevaart naar Tibet. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian reisden met een groep van 80 mensen. Sinds hun aankomst bij de grens woensdag is er geen contact meer met de groep. 5 verdachten van de verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. De politie hield eerder 6 mensen aan in Limburg. 1 verdachte is vrijgelaten. De websites powercaps.nl en powercaps.vip zijn offline gehaald. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na gebruik zich te melden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder 1 dak. Okta, we bring branding to life.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Summertime hoor je hierop. Ja, een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag de 28e. En ja, we zijn bijna toe aan het weekend. Ja, ik kan niet wachten. Ik heb er onwijs veel zin in. Maar vanmorgen was een hele leuke ochtend. Want we zijn geweest bij MW Bedden en Slapen. En daarbij mochten we het bed weggeven ter waarde van 5000 gulden. Ja, hij is gewonnen door Angela. Angela, onwijs gefeliciteerd. Was echt superleuk. De strijd was echt aan. Ik zou zeggen, kijk even op onze Instagram om de video's vanochtend te bekijken. Voor nu heb ik natuurlijk de allerleukste muziek voor je bij me. En ik heb natuurlijk die muziekquiz die we spelen. En Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. In ieder geval genoeg om te blijven luisteren. Nu eerst is hier Tonight Tonight.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: benzineprijzen licht gedaald in juli. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het leven op Curaçao is in de maand juli een klein beetje goedkoper geworden. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat de prijzen gemiddeld met 0,1% zijn gedaald vergeleken met juni. Dat komt vooral doordat consumenten iets minder kwijt waren aan vervoer en wonen. Boodschappen, drank en meubels werden daarentegen juist iets duurder. Over het hele afgelopen jaar genomen zijn de prijzen op het eiland met 1,5% gestegen. En het ministerie van Financiën wil dat luchtverkeersleider DCANSP ruim 1 miljoen gulden aan dividend uitkeert over 2025. Daarmee zou Curaçao bijna 8 ton ontvangen. Het bestuur van DCANSP wilde de winst juist in de reserve spotten voor grote investeringen, zoals een nieuw gebouw en een nieuw luchtverkeersleidingssysteem. Het ministerie van Financiën onderzocht zelfs of de schatkist gespekt kon worden met meer dan 1 miljoen, maar toezichthouder SBTNO raadt dat af. De operationele kosten stijgen namelijk sneller dan de inkomsten. De toezichthouder Corporate Governance adviseert daarom vast te houden aan een voorzichtige uitkering van 20%. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wil.

0: Muziekquiz.
1: Het is weer tijd voor de muziekquiz. Ja, je kan weer een heerlijke dinerboel voor twee winnen. En deze keer voor restaurant Agave. Ja, die zit natuurlijk bij Yamtill Beach. Heerlijke tent, lekkere Mexicaanse gerechten. Dus lekkere taco's, wraps, tortilla's. Oh, echt heerlijk. Ik ben er vaker geweest. Onwijs lekker. Als je houdt van pika eten, ze hebben er onwijs lekkere pika. Echt heerlijk, lekkere cocktails. Nou, zoals je hoort, ik ben er weg van. Dus zeker de moeite om het te proberen. Ja, of je kent hem al, dan wil je deze ook zeker winnen. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Ik ga de vraag instarten. Daar komt-ie.
0: Wat is hier weggepiept?

Ja, dat was hem. Weet jij het antwoord? Stuur hem een berichtje via de Paradise FM app. En dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heerlijke dinerbon voor thee hebt gewonnen bij restaurant Agave.

0: boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de France. De specialité bij Servier Frais te Janwee. Vive le vin!
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Franse militaire eenheid uit Martinique heeft op Curaçao een intensieve training afgerond. De Fransen oefenden samen met de Curaçaose militie en het bootpeloton op amfibische landingen, snelle terugtrekkingen en optreden in bebouwd gebied. Volgens Defensie versterkt de oefening de samenwerking en draagt die bij aan veiligheid en stabiliteit in de regio. Het leven op Curaçao is in juli iets goedkoper geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalden de prijzen gemiddeld met 0,1% ten opzichte van juni. Vervoer en wonen werden goedkoper. Boodschappen, drank en meubels werden duurder. In een jaar tijd stegen de prijzen op het eiland met 1,5%. Dan internationaal nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg zegt dat Aruba en Curaçao mogelijk een rol krijgen bij de wederopbouw in Venezuela en Colombia. In beide landen vielen na zware aardbevingen veel doden en raakten gebouwen beschadigd. Volgens Van der Burg kunnen de eilanden uitgroeien tot een economische hub voor Zuid-Amerika. Twee Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en China waren op de terugweg van een bedevaart naar Tibet. De 51-jarige Maaike en de 29-jarige Christian reisden met een groep van 80 mensen. Sinds hun aankomst bij de grens woensdag is er geen contact meer met de groep. 5 verdachten van de verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. De politie hield eerder 6 mensen aan in Limburg. 1 verdachte is vrijgelaten. De websites powercaps.nl en powercaps.vip zijn offline gehaald. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na gebruik zich te melden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
4: Bon tardi, bon weekend, Jordi with news about How Will I Know.

0: FM.
1: Ja, een vuurwerk gaat het hopelijk morgen worden. Ja, want het is nog één nachtje slapen en dan is het zover. Zula op Soloba Beach. Ja, de voorpret is in ieder geval bij ons heel erg begonnen. De afgelopen dagen hebben we al wat video's mogen maken ervoor voor het evenement. Het is morgen namelijk de eerste keer. Ja, en als je die beelden ziet, ja, dan krijg je echt vanzelf wel zin in morgen. Het begint vanaf 6 uur en dan verandert Soloba Beach in een fantastisch afro- en housefeest. Met zonsondergang als decor, de zee op de achtergrond. Natuurlijk heel veel goede muziek, goede vibes. En de line-up, ja, daar staan ook niet de minsten op. Daar zijn Ginton en Mode La Funk samen met lokaal talent Natsui. Ja, en het feest gaat door tot middernacht. Dat is ook wel fijn, toch? Een feest tot 12 uur. Ja, dus als je eventjes lekker die zonsondergang meepakt, glitters op het gezicht, dan ben je ook lekker op tijd weer het bedje in. Nou, vind ik ook wel heel erg fijn. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks tijdens de show van Vanessa komt de organisatie, komt Ginton en komt Mode La Funk erover vertellen. En, als ik het goed heb, worden er ook kaarten weggegeven. Ja, dus blijf vooral luisteren en doe mee straks aan het spel om deze kaarten te winnen. Heb je ze nog niet gewonnen, kun je natuurlijk online nog wel de kaarten halen. Ik zou zeggen, wees er morgen bij. Ik hoop je te zien en ik hoop zeker een dansje en een drankje met je te doen. Ik heb er in ieder geval zin in.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Consumentenprijzen licht gedaald in juli. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het leven op Curaçao is in de maand juli een klein beetje goedkoper geworden. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat de prijzen gemiddeld met 0,1% zijn gedaald vergeleken met juni. Dat komt vooral doordat consumenten iets minder kwijt waren aan vervoer en wonen. Boodschappen, drank en meubels werden daarentegen juist iets duurder. Over het hele afgelopen jaar genomen zijn de prijzen op het eiland met 1,5% gestegen. En het ministerie van Financiën wil dat luchtverkeersleider DCANSP ruim 1 miljoen gulden aan dividend uitkeert over 2025. Daarmee zou Curaçao bijna 8 ton ontvangen. Het bestuur van DCANSP wilde de winst juist in de reserve spotten voor grote investeringen, zoals een nieuw gebouw en een nieuw luchtverkeersleidingssysteem. Het ministerie van Financiën onderzocht zelfs of de schatkist gespekt kon worden met meer dan 1 miljoen, maar toezichthouder SBTNO raadt dat af. De operationele kosten stijgen namelijk sneller dan de inkomsten. De toezichthouder Corporate Governance adviseert daarom vast te houden aan een voorzichtige uitkering van 20%. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede vrijdagmiddag. Boel weekend.
4: Emergency.

0: Paradise FM.
1: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Er is weer iemand bij me aangeschoven. Vanessa Werkhoven.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vanessa, wat zie je er fantastisch uit.
2: Dankjewel.
1: Ongelooflijk.
2: Het zegt, ja, ik heb weer even wat anders. Ik heb best wel al een tijdje draag ik die vlechten. Uh-huh. En dat is hartstikke leuk, weet je wel.
1: Ja.
2: Eén keer in de zoveel weken vlecht ik alles weer opnieuw in, doe ik dan zelf.
1: Uh-huh.
2: Maar ik was er een beetje klaar mee. Ik denk, ik wil iets anders.
1: Nou, jij hebt altijd wel in je haar iets anders. Je houdt van doek in je haar. Jouw haar is altijd wel opvallend.
2: Ja.
1: Je outfit trouwens ook. Ook altijd heel erg leuk, opvallend.
2: Ja,
1: maar ik weet jouw haar is... Ja, daarmee val je altijd op. Dat is superleuk.
2: Ja, ik vind het leuk om daar een beetje mee te spelen.
1: Ja.
2: En ik ben al jaren fan van een dame die ik volg op de socials. En die maakt zelf pruiken.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben een beetje op zoek gegaan naar een mooie wig. Ja, zij noemt het eigenlijk crown.
1: Een crown?
2: Ik ben op zoek gegaan naar een mooie crown.
1: Wauw, dat vind ik wel wat chiquer klinken. Ja, omdat een pruik is misschien toch wel een beetje een taboe woord.
2: Ja, mensen hebben daar inderdaad een bepaalde associatie bij.
1: Ja.
2: Wat natuurlijk totaal onzin is eigenlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
2: Er zijn zoveel sterren die ook gewoon... Ik bedoel, Tina Turner die draagt echt al vanaf volgens mij de 60s, 70s... draagt zij al pruiken. Dolly Parton.
1: Dolly Parton, ja.
2: Ook echt onbekend. En hoe? Het is eigenlijk iets waarvan je gewoon... Ja, weet je, je kan dat gewoon ownen. En het is hartstikke leuk om op die manier steeds iets anders te doen... zonder je eigen haar te beschadigen.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, ik ga op zoek hier op Curaçao. Er zijn zoveel winkels waar ze mooie pruiken verkopen.
1: Ja. En ook in elke, eigenlijk bij elke snack chino... Oh nee, niet snack, sorry. Bij elke chino verkopen ze wel nephaar. Dat is dan echt nephaar waarmee je kan vlechten en zo. Je ziet het hier op het eiland... Ja, heel veel.
2: Ja, je ziet het overal. En ook toen wij in Suriname rondliepen,
1: hadden
2: we het er ook al over, toch? Van eventjes kijken. Maar het ding is, er is heel veel synthetisch. En ik wil eigenlijk gewoon een mooie pruik die gewoon, waarvan je gewoon echt niet ziet dat het niet echt is.
1: Ja.
2: En die gewoon blijft, weet je wel, goed blijft.
1: Ja.
2: Dus ik was aan het zoeken en al die winkels af en ik zocht dus een half wig. En dat is dus eentje die je, dat zie je bijna niet omdat je eigen haar eroverheen valt.
1: Je ziet het totaal niet. Ja, dat is ongelooflijk.
2: Ja, dus ik liep op een gegeven moment een kapsalon binnen en toen vroeg ik waar moet ik zijn. En toen zeiden ze, er is een nieuwe salon.
1: Mm-hmm.
2: Die is pas 3 maanden op het eiland. En dat is de Hair Corner. Zitten hier vlak, zijn echt buren van ons. Zitten hier aan de Schottengatweg West.
1: Ja.
2: Prachtige winkel. Nou, en ik keek naar de Insta. Ik denk, oh mijn god, dit is echt...
1: Dit is het.
2: Want het is luxe, het is mooi, haar. Dus toen zijn wij gisteren gegaan.
1: Ja, ik ben mee geweest.
2: Pauze even. Dus het zit hiernaast. Nou, ik heb een crown gekocht. Oh my god.
1: Ja, nou inderdaad, oh my god.
2: Ja, maar ik ben nu verkocht dus. Hè. Ik ben gewoon, ik denk, lang en blond en dan ook nog dit en
1: fantastisch,
2: dat.
1: Fantastisch, Vanessa. Dan
2: 2 maanden een ander. Dus ik word, binnenkort herken je me. Moet je eventjes gewoon, als ik met mijn rug naar je toe sta, dan weet je dus niet dat ik het ben.
1: Als jij de stem hoort van Vanessa, maar je ziet haar niet, dan zit er...
2: Is ze toch ergens onder een crown verstopt.
1: Maar het is dus eigenlijk heel bijzonder, hè. Want we maken natuurlijk hele outfits. We doen natuurlijk van alles. Make-up, wimpers, botox. Maar het is eigenlijk bijzonder dat het met crowns, hè, met haar dingen, is het eigenlijk best wel een taboe.
2: Stom, hè?
1: Het is zo zonde.
2: Spuiten, wat ik overigens nooit zou doen, die botox. Maar goed, ieder zijn ding.
1: Ja.
2: Maar dat is allemaal geaccepteerd. En er zijn wel steeds meer mensen, hoor. En er zijn ook echt wel flink wat mensen die een haarstuk of een staart of een hele pruik of een halve pruik dragen. Maar toch denk ik, vind het toch wel leuk om daar... Ik own het gewoon. Dus weet je, en het is ook. Je hoeft het ook niet nodig te hebben. Hè. Het is altijd gezegd dat als je een wig draagt, dat je daaronder geen haar hebt. Ik heb heel veel haar eronder. Alleen, ik vind het heel leuk om steeds iets anders te doen. En om mijn eigen haar daarin niet aan te tasten.
1: Ja. Zoals je nieuwe kleding koopt. Kun je ook nieuwe haarstukken kopen?
2: I love it.
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik ben ook bijna om. Ik heb natuurlijk zelf al zo'n klikstaart die ik indoe.
2: Ja.
1: Ja, ik heb zelf van mezelf een bob. Dus dan gaat die staart af. En dan heb ik in één keer heel kort. Ja, ik vind het fantastisch.
2: Ik zou bij jou echt zo'n pruik met gewoon lang haar...
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld knalroze of zo en zo'n pony. Weet
1: mij boeit dat ook echt niet.
2: Voor een feestje of zo.
1: Ja, nou, ik vind het fantastisch. In ieder geval nog even één keer de naam.
2: Dat is de Hair Corner.
1: De Hair Corner.
2: Hier aan de Schottengatweg West.
1: Ja.
2: Als je zegt... maar vanaf ons komt. Je gaat de rotonde van Palo Blanco over. Alsof je richting Otrobanda gaat rijden. En dan ga je eigenlijk gelijk naar links. Vlak voor die Batido stand. Daar ga je erin. Dan zitten ze aan je linkerhand. Klein salonnetje.
1: Heel mooi. En het is ook nog goed om te zeggen. Dit is geen spon. Als in, dit is geen promotiepraatje. Dit is echt daadwerkelijk dat wij hier heen zijn gaan. We hebben het hier zo vaak. In Suriname begonnen we hier al over.
2: Ja, we zijn gewoon enthousiast.
1: Dus heel enthousiast. Nou ja.
2: Deur plat lopen daar.
1: Ik kan niet wachten. Nou, in ieder geval. Wie weet is het nog voor de luisteraar, voor iemand die luistert, die denkt, is ook nog wel interessant voor mij.
2: Want er is veel op het eiland. Ja. Maar ik kon dus niet vinden wat ik zocht.
1: Nee.
2: En nu ben ik, goedkoop. Ik ga ze stalken.
1: Je bent verkocht. Ja. Je bent verkocht. Nou ja, in ieder geval. Ik vind het fantastisch staan. En ik ben benieuwd hoe jij volgende week weer hier bij de radio komt verschijnen.
2: We gaan het zien.
1: Dankjewel.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis curaçao.com.

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao en Aruba kunnen een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na de recente zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Volgens hem kunnen de eilanden een centraal steunpunt worden voor Europese en Nederlandse bedrijven die willen helpen bij het herstel. Dat biedt ook economische kansen naast toerisme. Een Franse militaire eenheid uit Martinique heeft op Curaçao een intensieve training afgerond. De Fransen oefenden samen met de Curaçaose militie en het bootpeloton op amfibische landingen, snelle terugtrekkingen en optreden in bebouwd gebied. Volgens Defensie versterkt de oefening de samenwerking en draagt die bij aan veiligheid en stabiliteit in de regio. Dan internationaal nieuws. Meta roept TikTok en YouTube via pagina-grote advertenties op tieners beter te beschermen op sociale media. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram belooft de staten eerder een nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta zegt dat het deze nieuwe standaard niet alleen kan. De coalitiepartijen onderhandelen zondag verder over de begroting. Na meerdere avonden overleg zijn ze er nog niet uit. Premier Rob Jette zegt dat per ministerie meerderheden in de Tweede Kamer kunnen worden gezocht. Het minderheidskabinet moet eerst zelf overeenstemming bereiken. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State. Staatssecretaris Erik van den Burg zegt dat Aruba en Curaçao mogelijk een rol krijgen bij de wederopbouw in Venezuela en Colombia. In beide landen vielen na zware aardbevingen veel doden en raakten gebouwen beschadigd. Volgens Van den Burg kunnen de eilanden uitgroeien tot een economische hub voor Zuid-Amerika. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM.

0: FM-app.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Werkhoven werkt over.
5: Een hele goede vrijdagmiddag.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull en John Ryan met Fireball. Wat een lekker nummer om het weekend in te knallen, zeg. Ja, het is natuurlijk bijna zover dat we dat gaan doen, dat weekend in knallen. Maar niet voordat ik eerst nog even 2 uur tegen je aan heb lopen, de ouwe hoeren. Ja, daar heb ik gewoon eventjes zin in. En het is ook wel een beetje de bedoeling, toch? Ik bedoel, Werkhoven moet wel een klein beetje overwerken, ook deze vrijdag. Maar ik doe het vandaag niet alleen, want ik heb wederom vandaag Bob weer in de studio. Hoi Bob.
2: Hey Vanessa, daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Ja, nou ja, goed, jij bent bij mij op radioles, dus daar hoort van alles bij natuurlijk. Hè. Je moet een beetje de knoppen leren en af en toe ook eventjes je stem laten horen.
2: Zeker, en daarom zit ik ook lekker bij. Hè.
1: Gezellig. Oh. Ah, jij bent natuurlijk wel gewend om te kletsen, hè? Want jij bent natuurlijk echt een horecaman. Dan moet je wel gezellig zijn, toch?
2: Dan moet je proberen altijd gezellig te doen. Het is niet altijd even makkelijk, maar ja, dat doen. Dat moet wel, ja.
1: Nou, volgens mij gaat het bij jou ook wel een beetje vanzelf.
2: Het is wel een beetje natuur. Ja,
1: ja, precies. Anders werkt het ook niet. Dat zou doodvermoeiend zijn.
2: Nee, dan moet je het ook niet willen. Dan moet je gewoon met iets gaan stoppen. Dan moet je iets anders gaan doen. Dan moet je gevangenisbewaarder worden. Of zo, weet je wel? Zoiets.
1: Ook vreselijk. Nee, dan maar, doe dan maar de horeca.
2: Ja,
1: nou ja, goed. En binnenkort misschien ook hier op zender te beluisteren. Hè? Want dat is wel waarvoor. En doe natuurlijk dat jij hier zit.
2: Ja, die meters moeten we eerst maken. En dan, nou ja, we zijn toch met leuke dingen bezig samen.
1: Ja, zeker. Een beetje oefenen. Een beetje, nou ja, goed meekletsen. En vandaag mag je dan, ja, wat mij betreft, weer lekker co-hosten. Dan komen we de vrijdag gelijk even wat makkelijker door.
2: Ja, en doen we daarna lekker samen het weekend in Leiden, vind je?
1: Ja, want jij hebt wat lekkers meegenomen. Ja, Bob stuurde gisteren een berichtje. Ik neem ook even wat lekkers mee om het weekend in te luiden. Dus ik denk, hij neemt, weet ik veel, wat pastetje mee of zo. Of hij heeft wat gekookt. Maar nou, het zit in een fles.
2: Horeca jongens, die nemen niet eens mee.
1: Oh jee. Maar goed, we doen het netjes na de show. Want anders dan kom ik niet meer uit mijn woorden hier. En dat is niet de bedoeling, want we krijgen ontzettend veel leuke gasten in de studio. Zometeen dan komt onder andere de organisatie en de artiesten van Soloba Beach langs in de studio. Nou ja, goed, ze kunnen ieder moment voor de deur staan. Morgen de eerste editie van dit feestje op het strand. Superleuk, het wordt een beetje ja, Ibiza-vibe, glitters, zonsondergang. Het begint al om 6 uur en dan tot 12 uur. Dus het is nou ja, best wel oké tijdstip ook nog.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja, toch? Gewoon kun je nog enigszins op tijd je bed in en dan heb je toch een leuk feestje gepakt.
2: En je pakt die sunset ook, hè? Dat is ook wel super vet.
1: Zeker, zeker zo'n feestje echt direct aan zee. Nou, ja. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. En verder heb ik ook nog de dames van de Hospitality Podcast. Madelinde en Claire, die waren hier vorige week natuurlijk ook met een gast. En vandaag zitten ze eigenlijk, as we speak, in de 915 studio de podcast op te nemen met de Konoekoeman. En die schuiven zo meteen ook eventjes bij me aan om te vertellen over deze aflevering van de Hospitality Podcast. Ja, verder heb ik een lekker dinertje voor 2 die ik ga weggeven. Een diner voor 2 bij Agave is het vandaag. Dus de muziekquiz.
2: Dat is lekker. Dat is Mexicaans toch of zo?
1: Ja, ja, zeker.
2: Oh, dat,
1: ja, ja.
2: Oh, dat is zo lekker.
1: Heerlijk, ja. Heerlijk. Nou ja, hij gaat er straks uit rond 6:10. Dus mocht je nog niet hebben meegespeeld met de muziekquiz, dan geef ik je zo meteen de kans. Maar laten we eerst even beginnen met een lekker nummer. Hier is Shaggy.

0: quiz.
1: Nou, je hebt het wellicht al gehoord. We geven vandaag een diner voor twee weg bij Agave. Een lekkere Mexicaans restaurant in Jantiel, dicht bij het strand. Hè? Nou ja, je kan wel zeggen aan zee. Dus je kan daarna ook nog eens eventjes lekker met je voetjes in het zand gaan wandelen. Of misschien wel eventjes natte voetjes halen, kan ook. Een lekkere borrel drinken daar. Ze hebben heerlijke cocktails en natuurlijk ontzettend lekker eten. Het kan zomaar voor jou zijn, met z'n tweetjes lekker daar genieten als je het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Wat is hier weggepiept?

0: Dit is een bekend nummer, maar herken jij ook welk woord daar is weggepiept? Bob, heb jij het een beetje gehoord?
1: Ik heb het zeker gehoord, maar...
0: Maar het woord, denk je dat je het weet?
1: Ik denk wel dat ik het weet. Ik twijfel een klein beetje. Het was de eerste ingeving, dus
0: ja,
1: daar.
0: Ja, dat is dan meestal goed. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij ervan maakt. Het fijne is wel, hij is net niet helemaal goed weggepiept. Dus je hoort de eerste letter, hoor je hem zingen. Zit te twijfelen. Ik ga het nog één keer laten horen.
1: Daarom dacht ik ook van.
2: Wat is hier weggepiept?
3: As our love advances, we take second chances, though it's not a
0: Ja, je hoort hem. Je hoort wel. Je hoort dat hij zegt, it's not a fair beep. Ja, nou goed. Maak er maar wat van. En laat het maar alsjeblieft weten via onze Paradise FM app. Welk woord is daar weggepiept voor een lekker diner voor twee bij Agave.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Bad.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van betonindustrie Brievengat.
3: Kokos Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

0: 5.
1: Luchtverkeersleider DCANSP keert ruim een miljoen aan dividend uit. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het ministerie van Financiën wil dat luchtverkeersleider DCANSP ruim een miljoen gulden aan dividend uitkeert over 2025. Daarvan is bijna 8 ton voor de Curaçaose schatkist bestemd. Het ministerie onderzocht zelfs of Curaçao meer dan een miljoen kon krijgen. Het bestuur van DCANSP wilde de winst juist in de reserves houden voor grote projecten, zoals een nieuw hoofdgebouw en een moderner luchtverkeersleidingssysteem. Toezichthouder SBTNO adviseert nu om vast te houden aan een voorzichtige uitkering van 20%, omdat de kosten harder stijgen dan de inkomsten. En Curaçao en Aruba kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na de recente zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Volgens Van der Burg kunnen de eilanden fungeren als een centrale hub voor de Europese en Nederlandse bedrijven die willen bijdragen aan het herstel in het noorden van Zuid-Amerika. De hernieuwde diplomatieke banden met Venezuela bieden volgens hem kansen om de economie van Curaçao en Aruba breder op te zetten naast het toerisme. En een Franse militaire eenheid uit Martinique heeft deze week een intensieve training op Curaçao afgerond. Samen met de Curaçaose militie en het bootpeloton oefenden de Fransen verschillende tactische situaties. Zo werd er op het water getraind op amfibische landingen en snelle terugtrekkingen. Ook oefenden de militairen in het oude CEOS-gebouw op optreden in bebouwd gebied. Volgens Defensie versterkt de gezamenlijke training de onderlinge band en draagt deze bij aan de veiligheid en stabiliteit in de regio. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag...

0: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: Dit is Paradise FM.
1: Heel de dag uit volle
2: boord. Nu, Werkhoven werkt over.
3: And I'm working my way back to you.

0: is Paradise met de Detroit Spinners en Working My Way Back to You. En we zijn weer een mooi feestje rijker op het eiland. Jawel, want morgen hebben we de eerste editie van Soloba Beach bij Corridor. Een prachtige plek, lijkt mij zo, om een mooi feestje te gaan organiseren. En het ziet er veelbelovend uit. Als ik op de Instagram-pagina kijk, dan zie ik echt gewoon een beetje... Ik krijg een beetje een soort Ibiza-vibe-gevoel. Maar ik heb hier de heren... van de organisatie, de artiesten in de studio. Het is lekker druk, dus we gaan het er eventjes over hebben. Een hele goede middag, heren. Welkom.
1: Goedemiddag.
2: Yes, dankjewel. Dankjewel, Vanessa.
0: Superleuk. Een nieuw feestje. Laten we beginnen met Modela Funk. Twee broers hier in de studio.
1: Yes.
0: Jullie gaan morgen, deze eerste editie vieren van dit feest. Wat ik heel erg leuk vind, er is mij verteld... Kijk, als je op de Instagram kijkt, dan zie je de flyer... dan zie je een hele prachtige dame. Ik heb begrepen dat Zula is.
1: Ja, correct. Zij symboliseert Zula.
0: Ja.
1: Dat is ook gelijk de naam van het evenement.
0: Ja.
1: En in principe, Zula staat voor... In het Swahili staat het voor het woord Zua. En dat betekent een sparkle. En vandaar ook dat glitter, house en glitter component aan het concept.
0: Ja.
1: En inderdaad, morgen bij Soloba Beach. Dat is onze eerste editie van Zula. En Soloba Beach is ook een nieuwe strand. Het nieuwste strand van Curaçao, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: En we zijn heel erg enthousiast en blij dat we hier mogen zijn... ook om erover te praten.
0: Ja, en bij het idee voor dit feest... waren jullie meteen eruit dat dit de locatie moest worden...
1: Ja, ik moet zeggen, we waren hier in mei. Toen waren we daar bij Soloba Beach geweest. En we zagen de locatie. En toen was er ook gelijk een spark ontstaan.
0: Zeg. Ja, letterlijk. Ja. Tenminste, figuurlijk. Maar ja. Oh, Maurits, je mag iets dichter bij de microfoon.
3: We hadden ook een soort feestje daar toen. Dus toen hadden we ook daar gedraaid.
0: Ja.
1: Live set hadden we gewoon gedaan.
0: Dus jullie hebben de locatie al een beetje uitgetest.
1: Zeker. Ja, we hebben een live set gedaan, wat heel veel DJ's tegenwoordig doen. Een live set met een mooie achtergrond.
0: Ja.
1: Dat was dan daar bij Soloba Beach. En ja, toen daar is ook meteen het idee ontstaan voor het evenement.
0: Ja. En je zei net al, er ontstond een spark. Nou ja, goed, dat is morgen letterlijk de bedoeling. Dat iedereen, want het is echt wel het idee dat iedereen echt in glitter outfits komt. Hè? En met glitters op het lijf. En het liefst zoveel mogelijk glitter.
1: Correct. Als je onze main character Zula ziet. Het is een regular lady in de kantoor setting. Die verveelt zich. En ineens krijgt ze een flyer van het evenement. En dan gaat ze zichzelf sminken. Maar met ook heel veel glitters op haar lijf. Of haar lichaam dan. En dus dat is het idee. Dat mensen zich vrij voelen. Een spark kunnen zijn. En zichzelf los kunnen laten gaan met glitter en Afro House.
0: Ja, te gek. Nou, morgen dus de eerste editie. Maar het idee is om dit vaker te gaan doen met verschillende artiesten. Gintel mag morgen het spits afbijten. Welkom in de studio.
4: Dankjewel.
0: Ja, jij bent onder andere DJ, producer en ook een zeer getalenteerd gitarist. Wat mogen we morgen van jou gaan verwachten?
4: Alle drie, denk ik. Ik draai veel van mijn eigen nummers. Ik doe een hybrid set, dus ik draai en ik speel tegelijkertijd gitaar erbij. En ik ga daar gewoon een lekker feestje van maken.
0: Ja, wat gaaf zeg. Je hebt er echt zin in.
4: Ja, sowieso. Curaçao is altijd een van mijn favoriete plekken om te zijn.
0: Dus. Ja, want je bent vaker hier en je bent ook vaker hier aan het optreden.
4: Ik heb zelfs ook 6 maanden hier gewoond ook. En ik heb ook mijn schoonfamilie woont hier, dus ik ben heel betrokken bij het eiland.
0: Ja, super. En jullie allemaal, hè? Want jullie zijn hier geboren op het eiland.
1: Ja, klopt. Ja, geboren hier en 18 jaar hier gewoond. Uiteindelijk naar Nederland gegaan om te studeren. Dus,
0: te gek.
1: Dan zijn we weer terug. Het is wel grappig hoe Ginton eigenlijk op ons radar kwam. De persoon die dat voorgesteld is, staat daar. We kregen out of the blue kregen we een bericht terwijl we al onze plannen al klaar hadden.
0: Ja.
1: En ik kreeg een bericht van jullie. Ja, jullie moeten wel op een goede manier. Je eerste knal moet een banger zijn. En ik heb iemand voor jou. En ze zei de kind tot. En toen zijn we gaan kijken en budget wat aangepast.
0: Mm-hmm. Ja, want het moest worden aangepast. Ja. Maar goed, dan heb je wel wat natuurlijk. Hè? Dat is het natuurlijk waard. Ja, te gek.
1: Ja, zeker.
0: Super gaaf.
1: Ja, zeker, ja.
0: Hey, en Ginton, wat verwacht jij morgen? Voor iedereen die nu luistert, Wie moet zich echt aangesproken voelen om naar dit gave feest te gaan komen?
4: Ik denk iedereen die gewoon van good vibes houdt. Iedereen die van een beetje Afro house, Afrobeat muziek houdt. Iedereen die gewoon positief in het leven staat. Die mogen morgen komen.
0: Ja, en die gewoon zin heeft in een feestje en eventjes. Maar dat is ook belangrijk, hè? We zijn de hele week keihard aan het werken en aan het knallen en aan het doen. Maar we moeten ook gewoon een klein beetje stilstaan bij dat we het leven gaan vieren. En hoe doe je dat nou beter dan met een zonsondergang en een prachtig strand, heerlijke muziek en mooie mensen?
5: Zeker.
0: Ja,
5: voor iedereen
0: leuk.
5: Eigenlijk ook voor degene die een spark missen. Mis je je spark, dan moet je morgen...
0: Ga hem zoeken. Er zijn er morgen genoeg. Ja, te gek. Nou, hartstikke leuk. Nog eventjes de belangrijke zaken natuurlijk. Waar kunnen we kaarten krijgen voor morgenavond?
1: Ja, de kaarten zijn online te koop. En de link naar de ticketverkoop, dat vind je op de Soloba Instagram.
0: Ja.
1: En we hebben ook aan de deur hebben we ook kaartjes. Maar online, als het online gekocht wordt, dan is het veel sneller en veel... Is goedkoper, zeg maar.
0: Ja, precies. En dan weet je ook zeker, stel dat het in één keer uitverkoopt... dat je niet voor een dichte deur staat, zeg maar.
1: Zeker, ja.
0: Ja,
1: en
0: leuk.
1: Het kan online gekocht worden met MCB, Orco Bank... ook dus een aantal lokale banken, maar ook met iDeal. Visa, Mastercard dus.
0: Ja, helemaal goed. Nou, morgen de eerste editie dus van Zula, Soloba Beach. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. Ga ervan genieten. En het is de eerste van velen, want het is de bedoeling om dit een paar keer per jaar te gaan doen.
1: Ja, zeker, zeker. En mag ik iets toevoegen? Want ik wil
0: natuurlijk.
1: Twee kaartjes weggeven.
0: Ja.
1: Dus de eerste mensen die een zoektocht doen en erachter weten te komen hoe ze in de fanbase van Soloba Beach kunnen komen, die zullen twee kaartjes winnen.
0: Hoe ze in de fanbase van Soloba Beach kunnen komen. Ja, dit klinkt heel geheimzinnig.
1: Ja, correct. Er is een fanbase online.
0: Ja.
1: Is te vinden. En de eerste twee mensen die zich vanaf dit moment... Ik kijk even naar de klok, hoe laat het nu is.
0: Het is nu precies 16:46.
1: Ja, precies. De eerste twee die zich toevoegen aan de fanbase... die krijgen gewoon een kaartje.
0: Maar die moeten er dan wel even bij laten weten... dat ze via Paradise FM komen.
1: Nou ja, de link is een beetje verborgen online ergens.
0: Oh, wat is een hele speurtocht. het begint hier al. Helemaal goed. Nou ja, mocht je dus in de fanbase terechtkomen... dan win je twee kaartjes. Te gek. Hey heren, dank jullie wel voor het komen naar de studio. En heel veel plezier morgen. Ik hoop dat het een mega succes wordt.
4: Dank je wel. Yes, zien we jou ook daar?
1: Dank. We zien je morgen.
0: Ja, ik ga mijn glitter. Ik ga even een leuke glitter outfit zoeken. Want anders kom ik er niet in natuurlijk.
1: Helemaal goed.
0: Hey, dank jullie wel.

0: Paradise. En Chris Berry met One of the Boys hoorde je. Zometeen dan gaan wij eventjes in gesprek met de dames van de Hospitality Podcast. Die waren hier van de week ook, maar vandaag zijn ze er weer. Want ze zijn zojuist klaar met hun podcast met de Konoekoeman. Dus we gaan eventjes in gesprek over waar ze het over hebben gehad met de Konoekoeman. En waar de Konoekoeman de laatste tijd mee bezig is. Even kijken, ik heb hier natuurlijk nog steeds mijn co-host. Ik moet een beetje wennen aan het feit dat ik een co-host heb vandaag, co-host.
1: Ja, nou, dat geeft helemaal niks. Kom vertellen.
0: Ik ben een beetje een ego. Ik zit hier altijd in mijn eentje, joh. Ja, ik moet jou er ook bij betrekken, Bob.
1: Geeft helemaal niks. Kom allemaal zelf.
0: Hé, maar Bob, over hospitality gesproken. Hè? Hoe gastvrij ben jij van nature?
1: Oh, misschien wat te.
0: Te gastvrij?
1: Ja. Ik geef eigenlijk alles weg.
0: En dat is erg. Vind je dat een slechte eigenschap? Omdat je zegt, dat is te?
1: Het is een goede eigenschap, maar het is ook een struikelblok. Ja. Mensen verwachten dan van, maar die Bob die doet dat wel.
0: Precies.
1: Dus ja, daar moet ik af en toe een beetje mee opletten.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben wel gastvrij. Ja, weet je, ik heb mijn eigen horecazaken gehad. En nu weer een nieuwe horecazaak aan het starten.
0: Ja.
1: Dus ja, die gastvrijheid is gewoon super belangrijk.
0: Ja, zeker. Ontzettend belangrijk. Hey, en wat betreft, want er is natuurlijk een lijntje tussen de hospitality en de Konoekoeman. Want hospitality, dat gaat natuurlijk ontzettend, is heel breed. Je kan het hebben over hospitality binnen de horeca. Maar ook gewoon, hospitality naar elkaar toe. En hoe we als eiland natuurlijk neerzetten naar de toeristen toe, zeg maar. Hè? Hoe gastvrij je bent in de vorm van, alles netjes houden, et cetera. Ben jij netjes?
1: Ja, ik ben... Ja.
0: Ben je netjes, Bob?
1: Ja, ik ben heel netjes. Netjes. Alleen mijn kledingkast, die is niet zo netjes. Maar goed, als we het over vuil hebben... want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over... daar kunnen wij hier op het eiland wel wat van leren. Ik gooi altijd netjes alles in de prullenbak.
0: Ja. Het is eigenlijk bizar, hè? Want ik hoor jou dat zeggen en dan denk ik... ja, waar moet je het anders gooien? Maar ja, goed, dat is dus heel vaak... anders. Het is heel vaak niet zo dat mensen het gewoon in de prullenbak gooien. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Hé, wat betreft dat festival, hè, dat Solaba Beach. Ga jij erheen morgen?
1: Nou, ik zat op de socials en toen kreeg ik dat filmpje voorbij. Maar het triggerde me echt. Het was echt een triggertje. Ik hou van Afro House, ik hou van Latin House. Alleen... Wat ik miste, ik wist niet waar het was.
0: Nee, dat zei jij, ja.
1: Ik dacht van, ja. En ik heb hem doorgeklikt. En toen dacht ik, ja, ik kom er niet achter.
0: Nee, en ik denk dat als dat voor jou geldt... geldt dat misschien voor een heleboel mensen. Want we hebben het er net heel leuk over gehad. Ja. Hè? Iedereen is enthousiast. Maar waar is het nou, Bob?
1: Ja, voor mij een corridor, toch?
0: Ja, daar is het, ja.
1: Corridor, hè? Ja, dat is precies. Daar, zeg maar, bij die torens waar we heel veel discussies over hebben.
0: Ja, waar heel veel discussies over zijn, inderdaad. En ook een plek waar heel veel mensen lekker gaan wandelen. Hè? Snel wandelen, een beetje afvallen.
1: Super gaaf duiken trouwens ook.
0: Goed, daar is dus nu ook een super gaaf feestje vanaf morgen.
1: Vanaf 6 uur.
0: Maar jij gaat erheen of weet je het nog niet?
1: Nou, ik moet eerst nog even werken, maar als je me meegaat...
0: Ja, ik weet het ook nog niet. Het is zo erg, hè. Ik ben gewoon echt... Het is niet meer wat het geweest is, hoor. Nee. Zaterdagavond, ik moet eigenlijk plannen. Als ik het niet plan, dan, en ik denk, ik kijk morgen wel... Ja, dan lig ik met een gin tonic in bed. In plaats van dat ik dans op de muziek van Gin Ton.
1: Nee, maar weet je, dat moet gewoon spontaan komen. Als we morgen gewoon klaar zijn met werken... en we denken van, we kijken elkaar aan en denken van, ja... Oh nee, jij bent vrij. Nee,
0: over wie heb jij het? Oh, dus ik ga morgen niet werken, hoor.
1: Ik ben aan het werk. Nou, dan ga ik je gewoon video bellen en dan kijk je in je ogen... en dan denk je van, nou, gaan we of gaan we niet?
0: Oh, zo werkt het. Ja, oké. Nou goed, we kijken wel. Zometeen de dames van de Hospitality Podcast en de Konoekoeman. En blijf jij nog even zitten, Bob?
1: Gezellig.
0: Mooi zo.
2: Me by the kiss.

0: Optimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk.

0: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik

0: nieuws van 5 uur.
1: Harry Winterswijk met het nieuws. Het ministerie van Financiën wil dat luchtverkeersleider DCANSP ruim 1 miljoen gulden dividend uitkeert over 2025. Bijna 800.000 gulden is bestemd voor de Curaçaose schatkist. Het bestuur wil de winst bewaren voor grote projecten. De toezichthouder adviseert een voorzichtige uitkering van 20%... omdat de kosten sneller stijgen dan de inkomsten. Curaçao en Aruba kunnen een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na de recente zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Volgens hem kunnen de eilanden een centraal steunpunt worden voor Europese en Nederlandse bedrijven die willen helpen bij het herstel. Dat biedt ook economische kansen naast toerisme. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager gesloten. Beleggers vrezen na een toespraak van de Amerikaanse centrale bankbaas Kevin Warsh meer voor een renteverhoging in september. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq 0,5%. Nvidia verloor 4,6%. Spanje heeft Frontex om hulp gevraagd bij de controle van migranten in Ceuta. Er zijn daar nog 5.000 tot 8.000 migranten. Op 30 en 31 juli kwamen zeker 72.000 migranten het Spaanse gebied binnen. De meeste keerden terug naar Marokko. De in juli ontslagen Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov wordt adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij zegt Italië te helpen met technologie voor moderne oorlogvoering. Fedorov blijft in Oekraïne wonen. Zijn ontslag door president Volodymyr Zelensky leidde tot grote protesten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom.

0: Groen op Pallastraat 12 in Salinja. Of kijk op noknok-kids.com. Noknok Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En we gaan onderweg naar Bon Jovi, naar Madonna. Paradise.

0: Lekker, Madonna en Like a Virgin hoor je hier op Paradise FM. En het is wederom lekker gezellig in de studio. Het is, oh, er gaat iets verkeerd. Het is de wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. Want we hebben nu niet meer de heren van het feestje. Maar we hebben een ander feestje hier in de studio. Ik heb hier de Knoekelman en ik heb de dames van de Hospitality podcast. En ik heb Chris, toch?
1: Ja.
0: Ja, ik zeg het helemaal goed. Oh, gelukkig, gelukkig. Welkom in de studio. Jullie hebben zojuist een podcast opgenomen. Een Hospitality podcast met Claire en met Madelinde. Goed, we hebben het er van de week al een beetje over gehad. Maar ik ga het gelijk het bruggetje nog eventjes maken. Want hospitality, dan zou ik niet direct denken aan de Knoekelman. Niet omdat je niet gastvrij bent. Maar bij hospitality denk ik altijd aan horeca en toerisme, et cetera. Maar natuurlijk hoort het werk wat jij doet daar ontzettend bij ook. Leg eventjes uit wat hospitality is in wat jij doet.
2: Ja, je zegt zelf gastvrijheid. Als je in de horeca zit, in de hospitality zit, dan zit het vuilprobleem zit eraan vast. Klaar.
0: Ja, je wil geen mensen uitnodigen en laten zien wat voor prachtige stranden we hebben op het moment dat de bosjes vol met puin liggen.
2: Als je thuis visite krijgt, dan ga je eerst alles poetsen, want dan schaam je je eigen of iets van die naart.
0: Je maakt het netjes eigenlijk eventjes, toch? Ja,
2: ja, ik doe dat niet, want je mag gewoon altijd komen wanneer. Ik ga niet mij anders voordoen dan dat ik ben. Niet dat het een band in huis is, maar ik ga niet mijn huis apart schoonmaken.
0: Nee.
2: Maar het eiland moet wel schoon.
0: Ja, precies. En het is ook nodig. En het is natuurlijk, dat lijkt mij het meest uitdagende aan wat je doet. En jij en heel veel vrijwilligers natuurlijk, die helpen. Dat het toch altijd, ik heb dat volgens mij eerder tegen je gezegd, het lijkt mij een beetje voelt als dweilen met de kraan open. Want je ruimt op en vervolgens draai je om. En dan zou er weer iemand langs kunnen rijden die weer wat uit de auto kwakt.
2: Ja, dat klopt. Dat gebeurt ook. Maar kijk, 6 jaar geleden zijn we begonnen met de schoonmaak. We hebben nu een team van rond de 40, 45 man. Vrouw, man, vrouw. En die komen elke week schoonmaken. Niet allemaal tegelijk, want er zijn ook mensen die moeten werken enzovoort.
0: Ja.
2: En dan zeggen heel veel mensen, de comments krijg ik dan van het is dweilen met de kraan open enzovoort enzovoort. Achter je toetsenbord, onder de palmboom, lekker in de zon met een glas wijn, is dat lekker makkelijk zeggen.
0: Ja.
2: Als je niks doet, is het op voorhand al verloren.
0: Ja.
2: En zo zijn alle dingen in de wereld gegaan. Iemand is ooit overal met de dingen gebeurd die nu gewoon zijn.
0: Ja, precies.
2: Als je niks doet, dan ben je al verloren.
0: Precies, want je kan wel zeggen van we ruimen het niet op, want het wordt toch alweer rommel. Maar je eet ook. En ik bedoel, je kookt ook terwijl het daarna weer wordt opgegeten. Ja, maar je moet toch eten. Dus precies. Jullie hebben net een podcast opgenomen, Madelinde. En jij zei net al, het leuke is dat bij een podcast kun je echt eventjes diep op de materie in. Ja. Waar hebben jullie het over gehad?
3: Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen, hospitality en sustainability, wat je net ook zei, die komen heel erg samen. En daarbij is het ook zo dat op het moment als wij met z'n allen investeren in sustainability, krijgen we ook meer toeristen.
0: Ja.
3: We besparen en naast het besparen zal een toerist ook veel meer respect hebben voor een eiland.
0: Ja.
3: Dan dat ze naar een plek komen die vis is.
0: Ja.
3: Dus we hebben, en het mooie is van zo'n podcast opnemen, is dat je gewoon even, ja, we hebben toch eigenlijk 44 minuten erover gedaan in plaats van 30. Maar
2: mijn fout.
0: Nee, maar dat gaat snel, hè. Als je gewoon gepassioneerd aan het praten bent, dan, dan gaat het hard.
3: Exactly. En we hebben toen eventjes ook kunnen praten over de droom van de Knoekelman.
0: Oeh.
3: En misschien kunnen we daar iets over zeggen. En nou, Chris dan ook.
0: Want Chris, vertel eventjes jouw aandeel in het geheel.
1: Ja, Chris, het is een onderdeel van de droom van de Knoekelman.
0: Ja, en wat is de droom van de Knoekelman, Chris?
1: Nou, de Knoekelman wil heel graag dat het eiland opgeruimd is. En dat het ook opgeruimd blijft. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn twee dingen. En ik was een van de vrijwilligers die altijd meeliep op zondag.
0: Ja.
1: Als ik hier op het eiland was. En zodoende is de droom bekend geworden. En ik heb gezegd, oké, dan wil ik je gaan helpen om je droom te verwezenlijken. En dat doen we door erin te investeren.
0: Ja.
1: Dus we gaan nu dus het wordt niet meer op basis van vrijwilligheid. Wat supergoed is. En wat nog steeds wel elke zondag doorgaat. Maar we gaan er gewoon een bedrijf van maken. En daar zijn we heel ver mee. En daar hebben we eigenlijk alle hulp voor nodig. Van iedereen. Want als we dit probleem met z'n allen aanpakken, dan kunnen we het ook echt oplossen.
0: Ja, Precies. Nou ja, het fijne is, jullie zitten hier nu. Ik ga ervan uit dat er een paar mensen luisteren. Dus waar hebben jullie hulp bij nodig?
1: Ja, nou ja, laten we het zo zeggen. We betalen nu de bevolking voor de producten die ze inleveren. En dat moet eigenlijk, zeg maar, gefinancierd gaan worden. Maar het belangrijkste is dat resorts, restaurants, hotels met ons samen dat gaan doen.
0: Ja.
1: En dat betekent twee dingen. We gaan de spullen ophalen bij ze, maar we gaan het ook recyclen. En alles wat we recyclen gaat ook weer terug naar de hotels qua bedrag wat het oplevert. Dus eigenlijk gaan we dat doen wat we nu voor de bevolking doen, gaan we dus ook voor hotels, resorts en eigenlijk alle horeca doen. En daarnaast betalen ze dan een bepaalde fee, zeg maar, om onze operationele kosten, zeg maar, nou, in ieder geval betaald te krijgen. Kijk, en op die manier kunnen we dat hele wieltje in stand houden.
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk. Want als de bevolking, zeg maar, de opruimmachine is van Curaçao, ja, dan gaat het lukken met de hulp van resorts en bedrijven.
0: Ja.
1: Om het gewoon schoon te krijgen en te houden.
0: Ja.
1: En daar zijn we heel druk mee bezig. Dus de organisatie groeit ook heel hard. We zijn nu al met 8 mensen en dan komen er volgende maand komen er nog 20 bij.
0: Nou, te gek zeg.
1: We gaan echt heel hard. En met alle respect, we krijgen super, super veel positieve reacties van resorts. Overal waar we nu tot nu toe langs zijn geweest, is iedereen doet mee. Iedereen ziet dat het een probleem is en dat het een probleem is wat opgelost moet worden.
0: Ja, ja, iedereen, precies.
1: We zitten met z'n allen nog een beetje in die naweef van die Blue Wave.
0: Ja.
1: En dat is hartstikke goed, want iedereen is trots op het eiland.
0: Ja.
1: En als het opgeruimd is, zijn ze nog 3 keer trotser. En ja, kan je ook echt laten zien waar je voor staat.
0: Ja, ja, te gek. Hartstikke mooi. Nou ja, goed, ik denk dat dat helemaal goed gaat komen met de droom van de Knoekeman, toch, Knoekeman?
2: Ja, dat zal de tijd leren, uiteraard. Maar de eerste 10 dagen zijn overweldigend.
0: Ja, het gaat de goede kant op.
2: Het is echt bizar. We hebben in 10 inzameldagen van 10 tot 3... zitten we ruim over de 50 ton aan glas.
0: Ja.
2: 50.000 kilo, zeg het maar nog een keer. 50.000 kilo glas. En daar komt de helft vanuit de Mondi. Vanuit, echt uit de Mondi, ver uit de Mondi. Ook aan de kant van de weg. Ook bij de toko's vandaan. Daar zitten mensen die zitten daar gewoon alle flesjes in de dozen terug te doen.
0: Ja.
2: Die komen met een karrevracht met
0: glas aan.
2: Wordt gewogen, wordt betaald. Win-win, want anders gaat het naar de landfill. Want de toko's doen het in de rolcontainer en dat gaat de landfill op.
0: Ja.
2: Nou gaat dat glas er niet naartoe. Plastic flessen geldt hetzelfde, die hebben de toko's wat minder. En het aluminium blik. Dat is ook wat minder bij de toko's. Ja, daar is de hoofdzaak, is wel glas.
0: Ja.
2: Maar in de Mondi aan de kant van de weg ligt gewoon alle 3 de producten. Dus als je gaat wandelen, kan je onder het wandelen door, kan je het gewoon oprapen.
0: Ja.
2: Opa's en oma's gaan met de kleinkinderen lopen zoeken. Kinderen vangen 5-6 gulden als ze het inkomen leveren.
0: Ja.
2: Hebben ze een zakcentje. Hebben ze ook het besef van, hey, het is geen afval, maar het is geld. Daarnaast, als papa en mama in de auto zitten en papa gooit wat naar buiten, krijgt die op zijn lazarus van het kind van, hey, je gooit mijn zak.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: Dat is educatie.
0: Ja.
2: Heel simpele educatie. En dat is voor kinderen belangrijk. En ja, uiteraard voor ouders ook.
0: Fantastisch.
2: Maar moet een ouder het leren, maar het is nu even omgedraaid.
0: Ja.
2: Nou, is ook prima als het maar werkt.
0: Als iemand het maar leert uiteindelijk, en, hè? En hoe meer, hoe beter.
2: En dan kijk, als mensen het aan de kant van de weg opruimen, dan moeten ze natuurlijk niet alleen het geld pakken, maar ook de foambak en de ijsbeker en de ijszak,
0: ja,
2: de cup, whatever, wat er ligt aan sushi. Dat gooi je even apart in de zak en dat gooi je thuis in je eigen kliko. Klaar.
0: Ja.
2: Dat is dan een win-win situatie. Je moet niet alleen geld pakken. Als we met z'n allen dit gaan doen, dan geef ik op een briefje dat het eiland binnen no time, quote-quote no time, schoon is.
0: Ja.
1: Ja, plus, wat we
0: met... Zouden jullie iets dichter bij de microfoons? Want ze zijn een beetje erg gevoelig vandaag.
1: We recyclen ook glas naar zand. Hè? Dus we gaan het echt als een nieuw product in de markt zetten. Dus glas wordt zand. En dat kunnen we voor verschillende doeleinden gebruiken. Hè? Op hoge verstanden, cement voor de bouw en voor zandstralen. Dus het creëert ook weer werkgelegenheid. En nou, je geeft daarmee iets terug aan het eiland.
0: Ja, dat is ook super. Hartstikke mooi. Hey, de podcast, daar gaan jullie er hartstikke diep op in met elkaar. Vanaf wanneer is die te beluisteren? Claire.
3: Zo snel mogelijk.
0: Zo snel mogelijk. Nog 1 keer, hoe heet de podcast?
3: Caribbean Hospitality.
0: Caribbean Hospitality.
3: Met een vraagteken.
0: Oh ja, dat was het, met een vraagteken. Helemaal goed. Nou ja, daar kunnen we er nog eventjes wat extra dieper op in. Tenminste, jullie gaan er dieper op in en wij kunnen er naar luisteren. En er zijn natuurlijk allemaal andere gave podcasts die jullie erop hebben staan ook. Bedankt voor het komen naar de studio. En ik wens jullie alvast een heerlijk opgeruimd weekend.
1: Yes. Dank je wel.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Paspoort?
3: Check.
2: Ticket?
3: Check.
2: Reisverzekering?
3: Oeps.
2: Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis?
3: Kan.
2: Het hele jaar onderweg?
3: Kan ook.
2: Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
6: Luchtverkeersleider DCANSP keert ruim 1 miljoen aan dividend uit. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het ministerie van Financiën wil dat luchtverkeersleider DCANSP ruim 1 miljoen gulden aan dividend uitkeert over 2025. Daarvan is bijna 8 ton voor de Curaçaose schatkist bestemd. Het ministerie onderzocht zelfs of Curaçao meer dan 1 miljoen kon krijgen. Het bestuur van DCANSP wilde de winst juist in de reserves houden voor grote projecten, zoals een nieuw hoofdgebouw en een moderner luchtverkeersleidingssysteem. Toezichthouder SBTNO adviseert nu om vast te houden aan een voorzichtige uitkering van 20%, omdat de kosten harder stijgen dan de inkomsten. En Curaçao en Aruba kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na de recente zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Volgens Van der Burg kunnen de eilanden fungeren als een centrale hub voor de Europese en Nederlandse bedrijven die willen bijdragen aan het herstel in het noorden van Zuid-Amerika. De hernieuwde diplomatieke banden met Venezuela bieden volgens hem kansen om de economie van Curaçao en Aruba breder op te zetten naast het toerisme. En een Franse militaire eenheid uit Martinique heeft deze week een intensieve training op Curaçao afgerond. Samen met de Curaçaose militie en het bootpeloton oefenden de Fransen verschillende tactische situaties. Zo werd er op het water getraind op amfibische landingen en snelle terugtrekkingen. Ook oefenden de militairen in het oude CEOS-gebouw op optreden in bebouwd gebied. Volgens Defensie versterkt de gezamenlijke training de onderlinge band en draagt deze bij aan de veiligheid en stabiliteit in de regio. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
7: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
8: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefinchargers.com. Bluefin, Bluefin Charters, the boat you wanna be on.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
6: En Juan Luis Guerra, La Bilirubina. Paradise.

0: Ik gooi hem er nog een keertje doorheen, hoor. Ja, we hebben nog eventjes. En zometeen dan moet hij er wel uit natuurlijk, die lekkere prijs. Een diner voor twee bij Agave maak je kans op, als je het antwoord tenminste weet, op de volgende vraag.
1: Wat is hier weggepiept?

Dat nummer van John Legend met een hele mooie tekst. En het gaat juist even om dat ene woordje. Dat weggepiepte woordje, wat hoort er op die plek? Als je het weet, mag je het appen via de Paradise FM app. En misschien maak ik jou dan zometeen blij met een lekker diner voor twee bij...

0: quiz.
1: Het is the moment of truth. Het is 5:15. Ik vind het een mooie tijd om iemand blij te maken met een lekker diner voor twee. En ik heb Cassandra aan de lijn. Een hele goede middag, Cassandra.
2: Goedemiddag, hi.
1: Hi, is jouw weekend al begonnen?
2: Ja, gelukkig wel.
1: Oh, wat heerlijk. Heb je wel gewerkt vandaag?
2: Jazeker. Heel hard.
1: Heel hard. Harder dan normaal of werk je altijd zo hard?
2: Ik werk altijd zo hard.
1: Oh, wat doe je voor werk, als ik vragen mag?
2: Nou, ik ben in risk and commercial.
1: In wat?
2: Risk and commercial.
1: Risk and commercial. Dat klinkt risky.
2: Ja, dat is het ook, helaas.
1: Oh, en dan moet je dus eventjes lekker van bijkomen.
2: Zeker. Mentaal heel zwaar.
1: Ja, snap ik. En hoe ga je dat doen dit weekend?
2: Ik ga even lekker zo meteen een zonsondergang pakken met mijn dochtertje.
1: Oh, wat lekker zeg. Oh, dat is heerlijk. Dan ben je gelijk weer helemaal een beetje in de rust geplaatst, hè, als je daarnaar kijkt.
2: Yes, dat is gewoon echt perfect.
1: Oh,
2: aan
1: fijn.
2: Het strand, zonsondergang.
1: Ja, en welk strand gaan jullie? Niet dat ik... Nou ja, misschien komen ze allemaal mensen. Cassandra, ben jij het? Sorry, nee, dat hoef je niet te vertellen. Dan zei het gewoon.
2: Nee, oké, dan laat ik hem zo in het midden.
1: Wat heb je aan? Nee, we gaan het hebben over het diner voor twee. Want daar maak je namelijk kans op. Een lekker diner voor twee. Vandaag geven we een diner voor twee weg bij Agave. Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, eigenlijk nog niet.
1: Oké. En hou je een beetje van Mexicaans eten?
2: Zeker.
1: Kijk, nou dan moet je zeker eventjes daarheen gaan. Ze zitten op Jan Tiel, vlak aan het strand daar. Dus dat is een mooi plekje ook nog eens. En ze hebben ook hele lekkere cocktails.
2: Oh, nice. En ook hele goede zonsondergang, zegt.
1: Ja, die is daar ook heel goed, ja. Ja, super. Dan heb je alles in één. Het is jammer dat je nu pas aan de telefoon hangt. Want anders had je vanavond gebruik kunnen maken. Maar
2: voor
1: dat gaan we niet meer redden.
2: Keer,
1: maar voor de volgende zonsondergang, inderdaad. Maar goed, voordat we zover zijn, wil ik natuurlijk wel eventjes van jou nog het antwoord op de volgende vraag. Komt-ie nog één keer aan.
0: Wat is hier weggepiept?

0: Nou, zeg het maar.
1: Het antwoord is fantasy.
0: Though it's not a fantasy. Even luisteren.
1: It's not a fantasy.
2: As all of the fences, we take second chances. Though it's not a fantasy, I
0: Dat is helemaal goed geantwoord, Cassandra. Je hebt een lekker diner voor twee verdiend.
1: Awesome, geweldig.
0: Nou, helemaal top. Dat is toch mooi om zo je weekend te beginnen. En een lekkere zonsondergang met je dochter. En dan ook nog deze dinerbon in de pocket.
1: Yes, awesome. Dankjewel, hè.
0: Helemaal goed. Ga lekker van je weekend genieten. Ik noteer je naam en dan mag je van de week langskomen om je bon op te halen.
1: Oké, okay, perfect. Tot dan.
0: Okay.
1: Fijn weekend, hè.
0: Fijn weekend, Cassandra.
1: Oké. Okay. Ajo.
0: Ajo.

0: dat lijkt me een heel goed idee. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk ook vrijdag. Dus laten we het alsjeblieft rustig aandoen. Ik ben er echt aan toe. Jij, Bob?
1: Oh, ik heb dorst.
0: Bob heeft een heerlijke fles gin meegenomen.
1: Ja, gisteren was ik het natuurlijk, ging het allemaal even fout. Dus,
0: jij zou gisteren ook op les komen. En zeg ik even tussen haakjes les. Ja, nee, ja, god, je kijkt gewoon mee hoe het werkt.
1: Iets lastiger met die fles gin. Maar ja, nu heb ik hem eindelijk. Dus nu kunnen we hem samen gaan opzuipen.
0: Opzuipen? Nee, dat gaat echt niet lukken. Gewoon één drankje.
1: Eén drankje. En dan gaan we echt, we gaan dan echt naar huis, hè?
0: Ja, ik ga zeker naar huis, want ik krijg hier alweer de opdracht van mijn zoon dat ik eventjes Surinaams eten moet gaan halen.
1: Ook
0: dus daar moet hij nog één ginnetje op wachten.
1: Wij gaan zo lekker proosten en we gaan lekker het weekend inluiden met z'n tweeën. En dan zien we elkaar weer maandag, denk ik.
0: Ja, maandag, dan kom je weer op school. Ja, gezellig, hartstikke leuk.
1: Dankjewel, juf Vanessa.
0: Ja hoor, graag gedaan, Bob. Hey, ik wens jou ook een heerlijk weekend. Ga er lekker van genieten, maak er wat moois van. En dan horen we elkaar maandag weer. Zit ik hier weer om 4. Tot dan.
1: Ciao.

0: donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het ministerie van Financiën wil dat luchtverkeersleider DCANSP ruim 1 miljoen gulden dividend uitkeert over 2025. Bijna 800.000 gulden is bestemd...

0: gulden is bestemd voor de Curaçaose schatkist. Het bestuur wil de winst bewaren voor grote projecten. De toezichthouder adviseert een voorzichtige uitkering van 20%... omdat de kosten sneller stijgen dan de inkomsten. Curaçao en Aruba kunnen een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na de recente zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties. Volgens hem kunnen de eilanden een centraal steunpunt worden voor Europese en Nederlandse bedrijven die willen helpen bij het herstel. Dat biedt ook economische kansen naast toerisme. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse regering wil via het Pentagon een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves. Volgens Bloomberg werkt het ministerie samen met zakenman Alejandro Betancourt, topman van de grootste onafhankelijke olieproducent. Het plan zou gaan om 17 olievelden. Zwitserland verdenkt Betancourt van witwassen en vroeg eerder om zijn arrestatie. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager gesloten. Beleggers vrezen na een toespraak van de Amerikaanse centrale bankbaas Kevin Warsh meer voor een renteverhoging in september. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq 0,5%. Nvidia verloor 4,6%. Spanje heeft Frontex om hulp gevraagd bij de controle van migranten in Ceuta. Er zijn daar nog 5.000 tot 8.000 migranten. Op 30 en 31 juli kwamen zeker 72.000 migranten het Spaanse gebied binnen. De meeste keerden terug naar Marokko. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik? Professioneel resultaat? Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad? De hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
4: Hey, lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn